Goedemorgen. In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer volledig dicht voor scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht. Dat vloog in brand. Als reactie daarop bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Hidkamp. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar al vrijgelaten. En Hidkamp was 78 toen ze donderdag thuis doodgevonden werd. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje, is een groep Belgische jongeren aangevallen in Spanje. Ze hadden op een groot scherm naar de match gekeken en werden daarna door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze nog hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op het WK voetbal zelf heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finale. Het won met 1-2 van Noorwegen na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld raakte, waarna hij van richting veranderde en Engeland de 1-1 kon scoren. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 32 graden. Morgen en de komende dagen worden opnieuw tropisch. Ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Wij hebben supersolder. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
4: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: 7 uur, hele goedemorgen. Hier is Delphine met het nieuws.
4: Goedemorgen.
3: De zeestraat van Hormuz is weer helemaal dicht. Er kunnen geen schepen meer door, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl dat wel weer kon na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran over het Midden-Oosten. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht. Dat vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS weer in Iran op 140 plaatsen, zoals raket- en droonlanceringssites en munitiedepots. Iran reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten en Jordanië. In het zuiden van Spanje stijgt intussen de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
5: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
3: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. En op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2, ook daar na verlengingen. Het wordt weer een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.
6: En onderweg op de snelwegen verloopt alles lekker rustig, want je verliest nergens al 5 minuten of meer.
7: Dorien Matthijs.
6: Justin Timberlake staat hier klaar in de startblokken. Kan het bijna niet meer houden, maar het zal toch moeten, want eerst is hier de nummer 1.

0: Ondertussen al 10 jaar oud, deze Can't Stop the Feeling. Time flies, zeg. Make your music. Next month. Heel erg goedemorgen op deze zondagochtend, 12 juli. Heel wat vroege vogels zijn al van de partij, zoals Remco uit Erpenmeren. Die stuurt al, hey Doreen, wij zijn onderweg naar Hongarije met Q op de achtergrond en met nog 1200 kilometer te gaan. Ja, dat is nog wel even inderdaad. Maar ik hou jou de hele rit gezelschap, Remco, dus hopelijk vliegt de tijd daar voorbij. Het is nog vroeg, maar nooit te vroeg om de gloednieuwe Q-topschijf al eens uit de kast te halen, toch?
1: Dit is deze

0: legt er deze ochtend de zweep op met S&M bij Q. Ook vandaag gaan op heel wat plekken in ons land de festivalpoorten weer open. Jasmine uit Kortrijk die laat weten dat ze straks afzakt naar het Cactus Festival in Brugge om de editors daar te gaan bewonderen. Oeh, nice. Brecht uit Ieper die is ook al wakker en ze gaan het klaarmaken voor een dagje Austin Beach. En ik was al even aan het vooruitkijken. Binnen een week totale gekte in ons Belgelandje, want op vrijdag 17 juli is er de fameuze kick-off van de Gentse feesten. En ook het eerste weekend van Tomorrowland gaat van start met onder andere Thomas Gray, die je zo meteen hoort na Nate Smith. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo.

nog Back You, The Rumours van Thomas Gray, maar volgende week dus op Tomorrowland te spotten. Het is niet voor iedereen een zondag chilldag vandaag. Jonas uit Aalst, die moet gewoon werken en kan een serieuze boost gebruiken, zegt hij. Liefst iets met wat vettige gitaren en waarop ik kan meebrullen, stuurt hij er nog bij. Wel, Jonas, I got you. Ik ben even in ons Q-hit-archief gedoken. Wat denk je van deze? Kings of Leon, met eentje uit de late Zeros. Dit is You Somebody. Goedemorgen. Up.

0: Callum Scott danst alleen op deze zondagochtend, helaas. Het is daarmee 7:30 geworden en Delphine staat klaar met het nieuws. Delphine, het geweld in het Midden-Oosten is vannacht weer stevig opgeleid, lees ik.
1: Ja, dat begon inderdaad met een aanval van Iran dat een containerschip heeft beschoten in de zeestraat van Hormuz. Dat schip is in brand gevlogen. De bemanning raakte gelukkig wel van boord. En als reactie bombardeerde de VS weer in Iran op 140 plaatsen. Iran reageerde daar dan weer op met drone-raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten en in Jordanië. En ook met een nieuwe aanval op een schip in die zeestraat van Hormuz. Die is trouwens weer dicht voor alle scheepverkeer, zegt Iran. En dan moeten we naar het WK voetbal. Daar staan titelverdediger Argentinië en Engeland in de halve finale. Ze spelen die woensdag tegen elkaar. Argentinië won daarvoor vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen kloeg wel aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar voorlopig geen bewijs voor is. En over het weer kan ik kort zijn. Veel zon vandaag, maxima tot 33 graden.
0: Zalig, wat een vooruitzichten. En momenteel ook nog beter nieuws. Er zijn nog geen files gemeld op onze snelwegen.
2: Dorien Matthijs.

over Obelgix, de trouwste supporter van onze Rode Duivels. Dat is de man met de rode vlechtjes en zijn hoed met de horens erop. Je hebt hem ongetwijfeld al op je scherm gezien als je het WK wat hebt gevolgd. Maar ik moet mij even verexcuseren bij hem. Ik heb hem heel onbewust, ja, toch wel een beetje tekort gedaan. Ik leg het zometeen helemaal uit. Eerst hoor je nog Berre en ook Lost Frequencies bij Q.

0: zwemmen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Q Music.

Je hoort de Last Frequencies en Yannick op deze zondagochtend met Reality. Heel erg goedemorgen. Ik moet even iets rechtzetten bij Obelgix, de bekendste supporter van de Rode Duivels. Want ik heb hem gisteren omschreven als de man die je op elke WK-match van de Belgen kon spotten met zijn rode vlechtjes en vikinghoed. Ja, maar dat laatste neem ik dus terug, want luisteraar Filip, die wees mij even op iets. Filip uit Lievegem stuurde gisteren Doreen. Obelgix is een Galliër en geen viking. Dat is, ja, dat is natuurlijk veel logischer, hè. Ik weet wat mij te doen staat. Ik ga deze zomer op een terrasje duidelijk nog eens de stripalbums van Asterix en Obelix moeten doornemen. Maar ja, nu we het toch even over die vikingen hadden, hè. Gisterenavond kwam de opperviking van Noorwegen weer in actie op het WK. Ik heb het natuurlijk over de veelbesproken spits Haaland. Wat heeft niet mogen zijn voor hem, hè. Het is Engeland die doorgaat naar de halve finale. Ook Argentinië en Zwitserland die hebben vannacht gespeeld. En daarmee liggen de halve finales vast. Dinsdag de eerste halve finale. Frankrijk tegen Spanje. En woensdag wordt het dan Engeland tegen Argentinië. Dat is vannacht bepaald. Wie gaat het halen volgens jou? Wie gaat die finale spelen? Laat me even weten wat jouw voorspelling is, want ik ben heel benieuwd. Ik kan het echt, echt niet inschatten. Zometeen Silverback You na Max en Andy Grammer. Dit is The Thing I

Silver en Turn the Tide. We gaan richting 8 uur op deze zondagochtend, 12 juli. De dag na de Vlaamse feestdag. Gigantisch druk weekend is het met veel concerten en festivals gaande. En ook vandaag zijn er weer op verschillende plaatsen in ons land artiesten aan het werk te zien. Zoals vanavond op het Cactus Festival. Dan komt deze Engelse rockband naar.

meisjes horen hier. En hij komt nog met deze hit voorbij tijdens de show. Maar eerst staat er hier nog voor het nieuws van 8. Een Greedy Tate McRae klaar. Je hoort ze na het duet van onze Maxime en Hannah May. Dit is Ik wil dat je liegt. Goedemorgen.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off to Zenhal.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bijna 8 uur. Hele goeiemorgen. Het nieuws krijg je van Delphine. Als alles goed is, natuurlijk.
4: Goedemorgen. We gaan het inderdaad proberen.
3: Super.
4: Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand en als reactie bombardeerde de VS 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde dan weer met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten en ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten lijkt intussen geen sprake meer. Dan moeten we naar het zuiden van Spanje. Daar stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brand weer wat vooruitgang boeken bij het blussen. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen ook, zijn nog vermist. Er lijkt weinig hoop voor hen. Wellicht horen we vandaag meer over hun situatie. De brand zelf heeft daar al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal hebben verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en ook in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig zijn geweest, maar heeft niet ingegrepen. Op het WK-voetbal zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale. Woensdagavond is dat. Argentinië won vanmorgen vroeg met 3-1 van Zwitserland. Ze hadden daar verlengingen voor nodig. Zwitserland eindigde ook met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2, ook daar na verlengingen. Noorwegen klaagt intussen ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld heeft geraakt, waardoor de bal van richting kon veranderen en die goal mogelijk maakte. Maar de voetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Onze Rode Duivels die zijn dan weer onderweg naar huis van dat WK. Ze zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en ze landen vanmorgen iets over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen die had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn in België. En dat is gelukt. Ze is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine. En dan nog tennis. De Tsjechische Linda Noskova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Linda Noskova is nog maar 21 jaar. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. De mannenfinale op Wimbledon is trouwens voor vanavond. En dan nog het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. Maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.
3: Voilà, super. De tune kwam even niet door in Antwerpen, dus ik heb er snel een andere proberen onder zetten. Maar dankjewel, Delphine. Top. En oh ja, ook nog de snelwegen. Daar moeten we ook nog even naartoe. Nog geen enkele file. Momenteel gemeld is een zondag zoals een zondag hoort te zijn onderweg.
5: Music, Dorien Matthijs.
3: De temperatuur stijgt niet alleen buiten. Nee, nee, zometeen laat ik een bloedhete zomerschijf op je los. Maar eerst, turn the lights off, back you.

0: had ik je maar eerder leren kennen. Zeg, vraag je op deze zondagochtend.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Waar klinken we momenteel bij jou? Is dat op koffiekoekenronde zoals bij Imke uit Diest? Op vakantie of ben je momenteel onderweg naar jouw bestemming? Laat het even achter in de Q-app waar we bij jou klinken vandaag. Bij Cameron Whitcomb zal het hoogstwaarschijnlijk op zijn motor zijn, want hij op zijn Harley Davidson cruist die deze dagen rond. Stoere Binks zou je denken, maar toch zingt hij over Kingdom of Fear. Hele goeiemorgen.

0: Zonnet bij Q. Zeggen, waar neem ik Q vandaag mee naartoe? Dat vroeg ik me af. Bij Diane uit Willebroek is het echt een chilldag, dus gewoon lekker thuis bij het opstaan. Ook bij Janaika uit Oostende is het tijdens haar gezellige ontbijtje met de mama. Bij Mirjam uit Leden is het onderweg naar Plopsaland. En Stefan uit Houthalen-Helchteren, die neemt ons mee naar de Pride in Hasselt, die daar straks van start gaat. Trouwens, Q brengt jou volgend weekend ook ergens naartoe, naar het allereerste Sunset-concert van dit jaar. Luister maar.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd, altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende.

0: B-Bright matras en kussen, verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
2: Help me go home.
1: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
3: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.

vervangen Bobientje maar door Dorientje. Want het werd dringend tijd dat ik ook eens de sfeer en gezelligheid daar kom opsnuiven aan het Q Beach House. En natuurlijk moet ik ook de cocktails en de befaamde hapjes eens uittesten. Eva uit Brugge is hetzelfde van plan, stuurt ze. Gepakt en gezakt om het Q Beach House te verkennen. Ah, wel, misschien tot straks dan, Eva. Nog voor het nieuws van 8:30 hoor je Damiano David naar Bruno Mars. Dit is Up.

0: Damiano David Becciu. En daarmee is het 8:30 op deze zondagochtend. Over naar Delphine voor het nieuws. Want Delphine, er is een groep Belgen aangevallen in Spanje.
1: Ja, dat gebeurde eigenlijk al na de WK-kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje vrijdagnacht. Die groep was daar op vakantie en keek op groot scherm naar de match. Spanje heeft toen gewonnen. Toen de Belgen naar een hotel gingen, werden ze door een 60-tal Spaanse jongeren met stenen bekogeld, geslagen ook, omdat de jongeren hun shirts en hun vlaggen van de Rode Duivels aan hadden. De politie bevestigt dat er incidenten waren, maar die wil voorlopig geen details geven. En onze Rode Duivels zelf die zijn intussen onderweg naar huis van dat WK na een dikke maand op Amerikaanse bodem. Ze landen iets over 10 uur straks in Zaventem en van daaruit gaan ze dan elk hun eigen weg. Velen nemen even vakantie. Maar op het WK zelf, daar is het nog geen vakantie, want daar staan titelverdediger Argentinië en Engeland in de tweede halve finale. Ze spelen die woensdagavond tegen elkaar. Ze hadden er allebei verlengingen voor nodig. Argentinië tegen Zwitserland en Engeland tegen Noorwegen. En het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag. We halen temperaturen tot 33 graden.
0: Oh ja, en onderweg verloopt alles heel vlot. Nergens verlies je 5 minuten of meer.

0: Vlaming en Meteor met Niet Nodig. Wat we wel nodig hebben deze periode van het jaar zijn dikke zomerhits. En daarom heeft QDJ Robbe dit in het leven geroepen.
1: Robbe's Big Five.
0: Elke zomer. Oh, er kwam nog iets achter. Elke weekdag komt er een nieuwe zomerschijf in die lijst. Maar ja, moet er ook wel eentje gaan. En soms is dat nu juist jouw favorietje. Dus daarom krijgen de afvallers in het weekend bij mij een tweede leven. Twee van de vijf afvallers van deze week heb ik al gered. Zoals deze. De Bausa met Magnetic. Maar ook deze heb ik gered vanochtend. Shakira met Dai Dai, die is er ook al uitgevlogen. Ze zaten dus in de playlist van deze show. Maar welke van deze drie zomerschijven uit Robbe's Big Five wil jij redden? Is dat deze?
2: I'm a fireball.
0: Pitbull met Fireball. Die kan nog gered worden. Of hoor je liever deze man aan het werk? Alvaro Soler met Sofia. Of toch maar voor die 90s classic gaan. Bailando misschien. Dus laat maar weten welke van deze hits je in het weekend nog een tweede kans wilt geven. We gaan die zometeen een nieuw leven inblazen na Teddy Swims.
3: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look.

In de Q-app Bailando moest een tweede leven krijgen dit weekend. En je hebt vanaf morgen terug in de pap te brokken als het over zomerschijven gaat. Want elke weekendochtend wordt er bij Robbe een Big Five van zomerhits samengesteld. Dat wordt gedaan op basis van jullie verzoekjes die binnenkomen in de Q-app. Maar er kunnen er maar 5 uiteindelijk overblijven die de Big Five van deze zomer zijn. Heb jij een hit die je daar graag in ziet terechtkomen? Alle suggesties mogen nu in de Q-app worden gedropt. Want in het weekend ben ik de persoonlijke secretaresse van QDJ Robbe en zijn playlist. Het mogen hits zijn van vroeger of van nu, dat maakt allemaal niet uit. Dus laat de verzoekjes maar binnenkomen tijdens Alle

en haar monsterhit Dance Monkey uit 2019. We gaan al richting 9 uur. De temperatuur is serieus aan het stijgen. Ik weet niet of dat komt door David Guetta en One Republic zometeen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Goedemorgen, 9 uur. Het nieuws krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers die amper 15 jaar waren in de zondag. 13 van de 20 gecontroleerde zaken gingen in de fout. Nu hoort de overheidsdienst Volksgezondheid.
6: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jongeren 25 uitzien, om de leeftijd te gaan controleren. Het ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
5: De shoppers raakten ook aan sigaretten en aan vapes. In het Midden-Oosten blijven de VS en Iran aanvallen. Iran heeft daarnet een schip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, het tweede al. Vanmorgen vloog daardoor ook al een containerschip in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. En dat reageerde dan weer met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt dus geen sprake meer. In Spanje in het zuiden komt er vandaag wellicht meer duidelijkheid over die 11 vermiste mensen door de zware bosbranden daar. Er zijn ook 2 Belgen bij. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy die daar woont.
7: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
5: Er zijn al 12 mensen overleden en er worden nog mensen geïdentificeerd. Intussen ging de wind wel wat liggen en krijgt de brandweer meer grip op het vuur. Op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2, ook daar na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel van een camera boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen en de goal kon vallen. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis van dat WK. Na een dikke maand op Amerikaanse bodem zijn ze gisteravond laat op het vliegtuig gestapt. Ze landen iets over 10 uur vanmorgen in Zaventem. Brendan Mechelen die had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Gelukkig maar, want zijn vrouw is gisteren al bevallen van hun eerste kindje, een dochter Celestine. En dan nog volleybal. Onze Yellow Tigers, het nationale vrouwenteam, heeft haar 12e en laatste wedstrijd in de Nations League verloren met 3-0 van Oekraïne. Het was de 8e nederlaag voor de Yellow Tigers in die Nations League. De bondscoach reageerde ontgoocheld, maar 2 speelsters haalden hun gebruikelijke niveau, zei hij achteraf. Het wordt een zonnige dag opnieuw, maximaal tot 33 graden. Morgen ook zonnig, iets meer wolken dan 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig en 34 graden.
4: En onderweg verloopt alles nog steeds zeer vlot, want nergens op onze snelwegen verlies je 5 minuten of meer.
8: Music, Dorien Matthijs.
4: Geen zand tussen de tenen bij Pommelien. Nee, ze zingt over zand in haar zakken en wind.

0: Martin Garrix. I love this feeling. En Ed Sheeran. So real one, met Repeat It. Maximum. Deze week heeft een tweede Q-collega mijn allergrootste celebrity crush mogen ontmoeten. Ik vind dat we het daar toch even over moeten hebben. Na onze Bert de Kok heeft nu ook Gerben hem mogen interviewen in Parijs. En dat gebeurde allemaal tijdens de première van de nieuwe film The Odyssey. En ze hadden het zelfs even gewoon over de voetbal.
1: Yeah, you could tell.
2: Yeah.
1: Congrats with still being in the football as well.
2: Yeah, England. Thank you.
1: Maybe we will end up in the finals.
2: Oh, wow, that would be an amazing game.
0: Ja, ik herhaal, Gerben heeft gewoon even met Tom Holland, ook wel Spider-Man, een little chat gehad over het WK. En dan vraag ik me toch af, en waar was ik? Niet bij Tom Holland in ieder geval. Swat, je kan hem wel vanaf eind volgende week zien shinen in The Odyssey dus. Want dan dropt die nieuwste Christopher Nolan film in de bioscoopzalen. En zometeen kan je zelfs 2 cinematickets winnen. Hoe exact? Dat hoor je na Robbie Williams en nadien Sienna Spyro. Dit is Rock DJ. Goedemorgen.
3: Wie

0: is nu toch echt de jonge versie van Amy Winehouse. Ja, we kunnen vergelijken, hè, dit uur, want speaking of, Amy Winehouse komt er straks ook nog aan. Maar eerst staat dit op de planning.
1: Pronostiek. Zonder tactiek.
0: Want zolang de WK-gekte bezig is, geven we in deze show onze vrijblijvende, ononderbouwde pronostieken voor een van de matches van het WK. Vandaag is de vraag, wat is jouw pronostiek voor de halve finale Frankrijk tegen Spanje? Wat gaat de uitslag worden? Laat het even weten, want de pronostiek die er het dichtst tegen zit, scoort 2 cinematickets. Dus waag zeker een gokje, want je kan er alleen maar mee winnen. Let's go!
2: Om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geef die stiftjes.
2: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Horan en A Little More Time. Ik heb deze zomer de pronostiek zonder tactiek in het leven geroepen, omdat die WK-gekte mij helemaal te pakken heeft. Wat gaat de halve finale Frankrijk tegen Spanje geven? Dat gooide ik daarnet even in de groep. Steven uit Herenthout die gokt op 1 voor Frankrijk, 3 voor Spanje. Melissa uit Geetbed die denkt eerder Frankrijk 1, Spanje 2. En ik, ja, ik weet nog niet helemaal wie ik het meeste gun. Ik ben nog steeds een beetje salty over onze nederlaag tegen Frankrijk van een paar jaar geleden. En nu heb ik ook hetzelfde gevoel bij Spanje, dus ik laat het in het midden. De winnaar van onze pronostiek Engeland-Noorwegen van gisteren trouwens is Jente uit Putten geworden. Die gokte als eerste op 2-1 voor Engeland. Het verdict van gisteravond is bunker op, proficiat Jente. Zometeen is Delphine er terug met het nieuws. Maar eerst nog Amy Winehouse na DJ-licious. Straks zakt hij af naar het zeetje en gaat hij de pannen van het dak spelen op Aston Beach met deze Magic With You.

0: gaat Back to Black 21:30 geworden. Dus over naar Delphine, want zij heeft het nieuws voor ons. Delphine, ik lees dat jongeren vlot aan alcohol kunnen raken.
1: Ja, Volksgezondheid heeft de mystery shoppers naar de kust gestuurd, omdat veel jongeren in de zomer naar de zee gaan. Dus die shoppers waren 15 en 16 jaar. Zij mogen nog geen sterke alcoholische dranken of sigaretten kopen, maar ze kregen die wel gewoon. Shotjes, sterke drank zelfs. Handelaars die moeten eigenlijk altijd de identiteitskaart van jongeren vragen om hun leeftijd te controleren. En 13 van de 20 gecontroleerde winkels aan de kust deden dat niet, verkochten gewoon alcohol en mogen zich dus ook aan een PV verwachten. En als jij op vakantie gaat naar Frankrijk een deze dagen, bereid je dan best goed voor op de hitte, want in 37 Franse departementen geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte. Er komen daar 13 regio's bij vandaag, onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden. Het is er al een hele tijd droog en heet en 's nachts koelt het amper af. En daarom vraagt Frankrijk om zeker extra aandachtig te zijn voor kwetsbare mensen. Zorg bijvoorbeeld dat kinderen en ouderen genoeg drinken. En ook bij ons is het zonnig en heet vandaag tot 33 graden.
0: En nog steeds alles rustig op de snelwegen, want files van 5 minuten of meer zijn er niet.

0: stevig shotje cafeïne van Sabrina Carpenter om de dag mee te beginnen. Zeg, wat zou jij doen als je nu ineens 140.000 euro mag opdoen? Ik zou daar 100% een wereldreis mee maken, in mijn eigen luchtballon, afgewisseld met mijn eigen jacht. Ik heb al wat ideeën. Maar je kan met die 140.000 euro natuurlijk ook de stad New York betalen om je huwelijk zo geheim mogelijk te houden. Dat is wat de artiest in kwestie die je straks hoort heeft gedaan. Zometeen veel meer daarover na The Rasmus.
1: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
6: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
7: Q Music.

2003, The Rasmus hoorde je met In The Shadows. Dat is ook hoe Taylor Swift haar huwelijk het liefst van Alwin wilde. Zo geheim en afgeschermd mogelijk. En dat is haar gelukt ook. Wel met zijn prijskaartje van 140.000 euro om in alle privacy te kunnen trouwen in de Madison Square Garden. Maar op de buitenkant van die arena had ze dan wel geprojecteerd Just Married. Dus heel lang was het geen geheim. Dit is Uplight.

Justin Bieber en Sorry. Wat het ook is, Justin, het is u allemaal vergeven. En zo wordt het 9:55 op de klok. QDJ Timo die staat al klaar in het Q Beach House om je met open armen te ontvangen. Ik ga hier ook zometeen de trein op richting Oostende. Dus World Hold On hoor je nu. En bij mij Q Beach House, here I come. Hele fijne zondag met Bob Sinclair.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je spel doorvallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Goedemorgen, 1:10, nieuws met Delphine.
7: Goedemorgen. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit de controles van mystery shoppers die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde zaken volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Je hoort de overheidsdienst Volksgezondheid.
8: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
7: De shoppers nu raakten ook aan sigaretten en aan vapes. In Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen er 13 bij, onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden en 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. En Senegal heeft zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Rode Duivels in de 16e finales op het WK voetbal. Senegal stond toen tot rond de 86e minuut 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach, nochtans de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Het is zonnig, de temperatuur loopt op tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.
6: Dankjewel Delphine, op de weg nergens meer dan 5 minuten aanschuiven.
9: Timo Pereira.
6: De hele zomer lang openen we elke dag om 10 uur ons beachhouse. Dus ook vandaag alleen zon, zee en strand.

0: berichtje van Heidi in de Q-app. Ik ga vanavond naar Clouseau en Pommelien in Zottegem kijken met mijn dochter Lore, die vandaag 16 jaar is geworden. Oh, wat een zalige start van de dag dan met Clouseau op je radio. Dit was En Dans, daarmee 6 minuten over 10. Goedemorgen. Het is ondertussen al de derde zondag vanuit ons Q Beach House hier in Oostende. Er is al heel veel volk gepasseerd de afgelopen weken. En sinds dit weekend is er voor velen ook het bouwverlof gestart. Dat is al zo in Vlaams-Brabant, in Limburg en in Antwerpen. Oost- en West-Vlaanderen zouden volgende week aan de beurt moeten zijn, normaal gezien. Dus misschien heb jij ook nog wel een welverdiend tripje naar de zee gepland de komende dagen. En mocht je hier dan toch nog niet meteen geraken, ja, geen probleem eigenlijk. Dan heb je tenminste geen zand in je schoenen. Dat is dan ook wel weer een voordeel. En wij brengen die zon, zee en dat strand tot bij jou. Elke dag van 10 tot 10. Dat zijn alleen maar goede vibes op je radio. Met nu de kerstverse 21-jarige Somber. Hij heeft deze week nog zijn verjaardag gevierd. Hij heeft dat gevierd met een stukje taart en daarop één kaarsje. Hij heeft dus eigenlijk een beetje somber gehouden. En hij heeft het vooral gedaan met een gloednieuwe hit deze week.
1: Dit is deze week.

0: vind het wel mooi dat Anne-Marie een liedje maakt over mannen die ze ooit heeft gedate en die dan ook Hellbabies noemt. I love Anne-Marie. Crybaby back your music. Het is zondag 12 juli met zometeen een hit uit 2015 op de radio. Het is een liedje dat gaat over onbegrensde liefde. En dan heb ik het echt over onbegrensde liefde, want wat zou je doen mocht ik het gevangen ingaan? Zou je dan nog altijd van me houden? Als ik dan daar zit, helemaal alleen opgesloten in de gevangenis. Dat is natuurlijk een moeilijke vraag om een antwoord op te geven. We gaan het zo meteen samen zoeken. En we kunnen ook al even beginnen dromen over 18 juli. Dat is volgende week zaterdag, want Allo Kroket, dat wordt hier een heel dik feestje dan.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Knaldi! Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

heerlijke nieuwe van Lost Frequencies, Live It All. Doe het ook goed in de Q-top 40 gisteren, nog op nummer 18 in de lijst daar. Het is zondagochtend, toen ik vroeger bij mijn ouders woonde, al een paar jaar geleden, was dat eigenlijk traditioneel de dag dat ik zo met mijn fietsje naar de bakker reed om daar dan van allerlei broodjes te gaan halen. Met een schelke kaas, een beetje preparé

jij daarbij heerlijk. Karin uit Opwijk die heeft het ontbijt een beetje anders aangepakt. Ze zit met het hele gezin op de camping dit weekend. En ze hebben daar de barbecue aangestoken vanochtend om daar spek en eitjes te maken. Dat vind ik nu echt een heel goed idee. Hopelijk ben jij deze zondag voormiddag ook goed aan het beleven. En als je dan op dit moment in de wagen zou zitten, misschien helemaal alleen, is dit ideaal om heel luid mee te zingen. Train en Drops of Jupiter. Goedemorgen.

0: Daarnet ook al een amazing momentje met Train op de radio. En Davy die stuurt dit in de Q-app.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Ja, heel mooi, Davy. Mocht je er ooit aan twijfelen, je mag altijd zingen in de Q-app. Je kan gewoon een audioberichtje sturen, die zijn meer dan welkom. Even kijken op de weg. Op dit moment nog geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Wel even opletten. Ik heb het gevoel dat er veel volk wel richting de kust gaat rijden vandaag. Dus als je dat zelf ook nog van plan bent, ja, vertrek op tijd. Hè. Q-music. Timo Pirella.

0: Afrojack en Never Forget You.
1: Een hele goede morgen. Ik weet niet of je al op de hoogte was van deze informatie. De saxofoon, dat is een Belgische uitvinding. Is uitgevonden door Antoine Joseph Sax in Dinant. Een hele tijd geleden, zo eind jaren 1800. Zowat. Dat is in België, Dinant. En sindsdien is dat instrument echt zo vaak gebruikt in muziek. En het maakt muziek altijd beter. Ik krijg heel veel video's op mijn tijdlijn op TikTok. Ik weet niet hoe dat in jouw algoritme zit. Ik krijg heel veel saxofoon-video's. Dat gaat dan bijvoorbeeld over dit. Ja, dus gewoon een liedje. En dan begint er opeens iemand saxofoon op te spelen. Ik zou daar echt de hele dag naar kunnen luisteren. Zo'n saxofoon. Zometeen misschien wel de beste hit ooit met een saxofoon erin. Die krijg je na Harry Styles.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
7: See her light up the night in the sea.
8: The stories are true.
9: Are you ready to be the hero?
6: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.

stond 12 keer in een uitverkochte Wembley Stadion. 90.000 zitjes per keer, maal 12. Ja, dat is meer dan 1 miljoen mensen. Hè. Veel, veel, veel volk voor Harry Styles en American Girls. En ook heel veel volk in de Q-app. Dat meteen wist over welke saxofoonhit het ging. Er is er natuurlijk maar eentje waar we allemaal helemaal los op gaan. En dat is deze ultieme zomerhit uit 2013. Klingon en Jubel.

Als je dan net de videoclip op onze livestream hebt gezien, dan denk je misschien ook van, amai, die lijkt een beetje op Gautier. Toch? Ja, van uiterlijk. Het is ook een gast uit Australië, die Dean Lewis. Net zoals Gautier, die is ook half Australisch en half Belg natuurlijk. Je hoort de Trust Me Made Back You. Het ging daar net al even over ontbijten op zondag. Is dat bij veel mensen zo nog een traditie? Zo verse broodjes gaan halen bij de bakker? Bij mij was dat vroeger wel echt zo een familiemoment. Ella uit Oudenaarde stuurt, ja, ik doe dat om de week met mijn gezin, want mijn werkschema zorgt ervoor dat ik altijd één weekend werk en één weekend niet. Brecht uit Neerouteren, die heeft het helemaal goed eigenlijk. Die werkt als jobstudent bij de beste bakker in de buurt en mag daar elke zondagmiddag de overschot mee naar huis nemen. Dan kan je toch als lunch ook nog wat lekkere broodjes eten. Dat is pas een goed idee. Ideaal, dan is het vroeg opstaan zeker wel waar. Zeg, als jij gisteren de WK-match van de dag hebt gevolgd, dan ben je vandaag misschien een beetje opgestaan met kleine oogjes. Begon pas om 11 uur, lokale tijd hier, Noorwegen tegen Engeland, met een 1-2 overwinning voor Engeland. Er was er wel ook een beetje ophef in die match, want het lijkt erop dat de bal, net voor de eerste goal van de Engelsen, een touw van de camera heeft geraakt. Er hangt zo'n camera boven het stadion. En die bal is er dan zo tegengekaatst en is dan in de voeten van een Engelse voetballer beland en die heeft dan meteen gescoord. Dus ja, heel Noorwegen op zijn kop natuurlijk. Ik snap het ook wel, want het is allemaal heel gevoelig, dat WK. Hè. Deze madame, die is daar wel heel content mee. Het is Freya Sky, het is dan ook een Engelse natuurlijk. Ja, als je gewonnen hebt, dan is het allemaal leuk. Dit is Silent Treatment. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: dansmoves bovenhalen met One More Time Daft Punk. Elk weekend Back Your Music. De Q Top 40. Hoor je natuurlijk ook de hitlijst van onze zender, de Q Top 40. Dat is een lijst die jij volledig zelf in handen hebt. Dat doe je door hartjes uit te delen. Elke keer als je een hit hoort waarvan je denkt van ja, dat vind ik wel leuk, die wil ik hoger in de lijst. Er zijn veel mensen die dat doen. Lore uit Dendermonde en Pieter uit Willebroek hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan voor een hit die zo meteen ook voorbij komt in de lijst. Oh ja, in de playlist eigenlijk gewoon zo meteen na het nieuws van 11 uur. Ik heb het over deze. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nota. Zo, een goed amazing momentje. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje. Dat komt eraan na het nieuws.
1: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With
2: you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Delphine.
7: Goedemorgen. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Spanje. Volgens persbureau Reuters, een man van 63. Zijn zoon zegt dat de man wilde wegvluchten voor het vuur te laat, omdat hij niet goed geïnformeerd werd door de overheid. En er zijn nog twee Belgen vermist, zegt collega Eva Peters vanuit Andalusië.
8: Er wordt gevreesd voor het leven van drie Belgen. Dat zijn mensen die door hun familieleden als vermist zijn opgegeven en waar sinds donderdagavond eigenlijk niemand meer contact mee heeft kunnen leggen. De kans is nu natuurlijk vrij groot dat zij helaas onder die 12 dodelijke slachtoffers zullen zijn.
7: In Frankrijk geldt intussen code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen vandaag 13 regio's bij, onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden en het koelt 's nachts ook amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. En de Rode Duivels zijn weer in ons land, nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten in de luchthaven in Zaventem.
9: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
10: Ja, dat we toch in geloven voor later, voor de toekomst.
11: Leandro Trossard, hoop ik te zien. Kevin De Bruyne ook wel.
12: Om misschien een klein handtekeningetje te kunnen krijgen en een paar woorden kunnen delen met hen.
13: Dat om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
7: De spelers gaan nu samen naar het trainingscentrum in Tubeke en gaan dan vandaar elk hun eigen weg. Het is zonnig en het wordt 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En ook dinsdag en woensdag zonnig met maxima tot 34 graden.
0: Dankjewel Delphine, je hoort het misschien nog. Er staat hier ook zo'n klein windje. Wacht, hè. Ja, je hoort het een beetje in de microfoon. Even kijken op de weg. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest. En even raden waar die staat. Ja, natuurlijk op de E40 richting kust. Daar moet je ondertussen een half uur bijtellen. En dat tussen Sindenijs, Westheim en Nevelen. En dat komt daar door een ongeval. Dus even opletten als je daar in de buurt bent.
1: T-Mobile.
0: Volgende week zaterdag op ons podium. Maar jij krijgt hem zometeen al bij wijze van opwarming. Na Calvin Harris.

0: Q Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

kijk echt uit naar volgende zaterdag als Meteor deze hit speelt op ons podium. Zo heel het strand aan het meezingen. En dan op het einde zo nog die zachte piano. Zo mooi. Nooduitgang. Een heel erg goeiemorgen. Zondagochtend vandaag. En Dirk uit Westende die is al druk in de weer. De hele ochtend al, want de straten die moeten natuurlijk worden schoongemaakt. En daar zorgt hij voor. Dankjewel, Dirk. Fatma uit Gent is net klaar met de vroege shift in het ziekenhuis. Amai, het is 11 uur. Dan was het wel een hele vroege shift, Fatma. Je hebt wel nog de hele dag om te genieten van het zonnetje. Dat is dan wel weer de mooie kant natuurlijk. Hopelijk is dat ook exact wat jij gaat doen vanochtend. Genieten. Doen we nu met The Weeknd. Blinding Lights. 10 minuten over 11. Good morning.

0: weer 3 in de Q-top 40, Bebe Rexha. En Faithless met New Religion. We moeten even terug de tijd in, naar 1996. University College London. Al ja, eigenlijk gewoon het UNIF in Londen. Hè. Daar studeren 2 best wel eigenzinnige mannen op dat moment. Die al redelijk snel vrienden zijn geworden, want ze zitten altijd samen in de les. En op hun studentenkot ontdekken ze dat ze eigenlijk allebei heel veel met muziek hebben. Dat ze graag liedjes schrijven. En ze beginnen dat samen te doen. Liedjes maken onder de naam Pectorals. Dat is de eerste naam die ze bedacht hadden. Iets later komt er nog een derde vriend bij, een bassist, die ook graag wil meedoen. Ze veranderen dan de naam van de band naar Starfish. Dus van Pectorals naar Starfish. Speciale naam. En iets later was er dan nog één jongen die ook heel graag wilde meedoen. Starfish was toevallig nog op zoek naar een drummer voor de band. De man had eigenlijk nog nooit in zijn leven een drum aangeraakt. Was wat? Hij heeft zichzelf leren drummen. En gelukkig veranderen ze in 1998 hun naam van Starfish naar Coldplay. Echt waar, dat is eigenlijk het ontstaansverhaal van Coldplay. Heel speciaal. Ik ben blij dat we ze vanaf nu kunnen aankondigen als Coldplay en niet Starfish, want dat zou eigenlijk een beetje gek zijn als je heel eerlijk bent. En zometeen dan krijg je een van hun grootste hits die aller tijden die ze gemaakt hebben.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
5: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Uh-huh. Ja, die look, dat komt

Becky G en Sorry Papi. Maximum. Ja, een goede zomerhit van dit jaar toch wel. En het gevoel van de zomer zit natuurlijk niet enkel in de muziek. Komt ook niet alleen door de zon. Maar natuurlijk ook heel belangrijk, eten. Vandaag opnieuw een dag met temperaturen boven de 30 graden. Ik denk dat we er met z'n allen al een beetje gewoon aan het worden zijn. Maar goed licht eten, dat is natuurlijk belangrijk, hè. Een salade met watermeloen en feta, dat is altijd mijn go-to op zo'n warme dag. Koel je meteen vanaf, er zit ook een beetje water in. Dat is dan weer goed dat je hydrateert. Of zoiets met van die kleine mozzarella's, zo'n koude pasta, ook lekker. En vooral ook heel belangrijk natuurlijk, ijsjes. Mocht ik dokter zijn, dan zou ik iedereen vol een bak gewoon ijs voorschrijven. Ik ga elke dag een lekkere gelato eten. We hadden het er gisteren nog over op de radio. En het was eigenlijk wel grappig. Er zijn mensen die heel graag smurfenvlaai-ijs eten. Smurfenvlaai-ijs. Dat kwam hier echt een paar keer binnen in de Q-app. Er zijn nog veel van die andere gekke combo's. Hey, maar zolang het smaakt, dan is het goed natuurlijk. Ik ben gisteren ook nog een bolletje gaan halen na mijn late shift. Een bolletje met pistache en stagiatella. Overheerlijk. Vergeet niet af te koelen vandaag. Dit is Teddy Swims.

muziek uit 2001, Kylie Minogue. And can't get you out of my head, berichtje van Margot in de Q-app. Wij zijn onderweg naar het Q-Beach House met vriendinnen voor mijn verjaardag. See you soon, gelukkig is dat. Ja, als je jarig bent, op de dag dat je in Beach House bent, moet je zeker even langskomen in die studio. Want we hebben hier allemaal leuke cadeautjes, dus die kan je dan gewoon krijgen. Even kijken op de weg, twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de E40 richting de kust. Daar moet je ondertussen 50 minuten bij tellen al. En dat tussen Sint-Denijs, Westrem en Nevelen, dat komt daardoor een ongeval. En op de ring rond Gent richting Mariakerke ook 10 minuten extra. En dat tussen Kortrijkse Steenweg en Gent Watersportbaan. Q sounds better.

2 jaar niks meer gepost op Instagram, die Adele. Ik ben benieuwd wat ze eigenlijk allemaal aan het doen is. Ik denk gewoon een hele lange vakantie aan het nemen. Water under the bridge. Bijna 11:40 geworden op deze zondag. Zometeen bij Q-Music. De grootste Afrikaanse hit ooit in ons land. Echt in het tijdperk van dat er muziek is. De grootste Afrikaanse hit ooit. En ik denk dat je zelfs een heel klein beetje van de tekst kan meezingen. Q.

0: je toch zeggen dat je een beetje Afrikaans kan zingen? Want deze taal heet eigenlijk Douala.
1: Ja.
0: Alane, oftewel luilak hang je jas op. Zo kennen we die hit ook wel. Berichtje van Jordi uit Rotselaar. Die laat in de Q-app weten dat hij zich volop aan het klaarmaken is voor scoutkamp. Niet hier, maar wel in het buitenland met een hele hoop vrienden. Oh, cool is dat. Ik heb zelf ook meer dan 10 jaar bij de scouts gezeten. Dat is altijd even wennen als je dan zo op kamp gaat in de zomer. Moet je in een tent slapen en dan na dag 3 dacht ik wel van, oh ja, ça va, ik wil nu wel terug naar bed eigenlijk. Maar wel heel leuk. En dan heb ik het eigenlijk nog niet eens gehad over de Hudo, maar dat zullen we even achter ons laten. Verder niks dan goede woorden over de scouts. En vooral ook niks dan goede woorden over andere jeugdbewegingen, om hier ook niemand tegen de schenen te stampen natuurlijk. Komt hier ook net al een berichtje binnen van de meisjes Giro van Velzeke. Die zijn ook aan het luisteren met z'n allen naar de radio, dus dat is heel leuk. Wat staat er vandaag nog op jouw planning? Heb jij nog leuke plannen vandaag? Je mag ze vooral even droppen in de Q-app. Wij gaan nu luisteren naar nieuwe muziek.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, deze van Stella Lefty. Dit is het hele leuke Basten. Leuk tempo.

als je zegt zon, zee, strand, dan zeg je ook wel Enrique Iglesias, Jonopole en Bailando. Zometeen dan gaan we nog een beetje harder dansen, want Nicki Minaj komt eraan met haar Starships. Nu eerst op je radio K.

0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Delphine.
1: Een goedemiddag. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging nog aan de telefoon.
2: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht. Tot het einde was 5 minuten.
1: En er zijn daar nog 2 Belgen vermist. In China is orkaan Bavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch nog voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden, er waren wel preventief 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. En de rode duivels zijn terug in ons land. Ze landen deze voormiddag op Zaventem nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze gestrand zijn in de kwartfinales. Jordan Lukaku, de broer van Romelu, zat mee op het vliegtuig.
3: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
1: Tientallen fans van de Duivels kwamen hen ook opwachten op de luchthaven in Zaventem. Vanmiddag blijft het zon overgoten, wel 33 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw veel zon. Morgen 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal 34 graden.
0: Ah, my man, frak. Dankjewel, Delphine. 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De file is wel flink afgenomen, dat is alleen maar goed nieuws. Op de E40 richting Kust moet je nu nog een kwartier aanschuiven. Dat was daar straks nog 50 minuten. Op de E40 tussen Gent, N60 en Drongen. En verder nog op de ring rond Gent dan, 10 minuten erbij. Richting Mariakerke tussen Flanders Expo en Gent Watersportbaan. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, abel, dan gaat het daar een beetje vlotter. Als je goesting hebt om zo nog eens goed mee te zingen met de nummer uit de Zeros, waarvan je sowieso elk woord kent, dan kan dat zo meteen na de pauze.

0: er zo nog een beetje frustratie in je zitten na een lange werkweek, dan is dat er bij deze wel uitgeschreven. Maximum. Met Avril Lavigne en Complicated. Goedemiddag, voorbij 12 uur op je zondag. Als je op dit moment aan het lunchen bent, smakelijk. Voor Emma uit Lokeren is dat in ieder geval nog niet het geval, want ze is nog altijd aan het werken. Ze is aan het rondrijden voor het werk, laat ze weten. Succes daarmee, Emma. Laura uit Herzelen gaat een sportieve zondag tegemoet, zegt ze. Ik ga padellen met mijn man en daarna gaan we nog koersen. Allee jong, twee sporten op één dag, dat moet je ook maar willen. En dan heb je nog Guy uit Halen, die zegt dat hij net 14 kilometer heeft gelopen. Dus deze namiddag toch een beetje rust nemen. Kijk, dat vind ik een heel goed idee. Geniet ervan, van die zondagmiddag. Je doet het bij Q hier nog de hele dag met de beste muziek. Veel zomerse vibes ook nog. En eigenlijk ook daarna, want Q-Music stopt natuurlijk nooit. Hè. Wij zijn er altijd voor jou, heel af en toe zelfs, met een nieuwe hit. Zo een nieuwe hit waarvan we eigenlijk vrij zeker zijn dat jij hem heel leuk gaat vinden.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is er bijvoorbeeld zo eentje. Harry PFR en Sola.

0: Shaboozy, Miles Smith, Blink Twice. Ja, een TikTok-feed, dat is iets heel persoonlijk. Hè. Iedereen kan iets totaal anders zien. Hetgene wat ik de laatste weken heel veel tegenkwam op mijn TikTok-feed, dat was een video van Miles Smith, die plots voor een heel stadion stond te zingen, maar eigenlijk zo goed als a cappella. Weet je hoe dat komt? Hij stond in het voorprogramma van Ed Sheeran en 10 minuten voordat dat concert begon, is de bliksem daar ingeslagen op dat stadion. Zijn alle instrumenten kapot gegaan en moest hij dus gewoon alles met zijn stem doen. En met een één gitaartje, denk ik. Daarmee kon hij ook nog werken. Je moet eens even luisteren hoe dat klinkt. Dat is toch machtig? Ja, en weet je wie dat ook kan? Zo'n heel stadion of misschien een heel strand laten meezingen? Ah, wel deze man, ja.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Summer. Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De kroongetuige

0: Weekend.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
3: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
3: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

tempo van haar Flowers op je zondagmiddag. Aan de zee is het hier echt, ja, een goed windje. Ik moet bijna zeggen, het is hier echt veel te hard aan het waaien. Je moet eens even luisteren als ik zo een stap naast mijn microfoon zet. Luister, hè, wacht. Hè. Ah, nu is het juist min stil, wacht. Oké, nu hoor je het niet. Er staat hier echt een harde wind. Het is hier fantastisch om uit te waaien. Hopelijk is het in binnenland ook een beetje uit te houden met de temperatuur, want blijkbaar is het daar wel een pakje warmer dan hier. Zometeen nog een beetje warmer met de Red Hot Chili Peppers. Eerst krijg je nog DJ Licious en Milo.

nog een beetje heter, nog een beetje spicier. Met de Red Hot Chili Peppers en Californication. Ja, als we het dan hebben over de temperatuur aan zee, dan begint het eigenlijk gewoon een wekelijks ritueel te worden op zondag. Het is hier echt fris, het is hier fantastisch, maar natuurlijk in het binnenland is dat helemaal anders. Hè. Daar is het gewoon een hittegolf. Misschien even leuk als jij, net zoals vorige week, een foto kan maken van het dashboard in jouw auto. Hoe warm is het op dit moment bij jou daar? Dan kunnen we zo meteen even een kleine overview geven van over heel ons land. Dat is wel leuk. Even kijken op de weg. 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staan op de E40 richting de kust. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Sint-Denijs-Westrem en Aalter. Ook 10 minuten tussen, op de Antwerpse ring, liever richting Gent. Tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Dat komt daar door een defect voertuig. En tenslotte nog op de E429. 10 minuten erbij tussen de ring rond Brussel en de Nijvelse Steenweg.

0: je ooit punten wil scoren bij je lief, dan moet je eigenlijk gewoon zeggen you're pretty as the sun. En dat gaat altijd werken. Black Friday, Lost Frequencies en Tom O'Dell. Philippe en Berten die is onderweg naar het tennisveld, want zijn zoon die speelt daar vanmiddag een wedstrijdje tegen zijn beste vriend. Dus dat wordt daar een omstreden strijd. Heel veel succes aan jullie. Bedankt voor al die leuke berichten die binnenkomen in de Q-app. En zometeen, dan heb je één ding nodig. Komt een dikke hit aan, een hit uit 2001. En eigenlijk het enige wat je nodig hebt is het goedkoopste instrument op aarde. Ik hoop dat je dat toevallig ergens bij jou thuis hebt liggen of in de auto. Het goedkoopste instrument ter aarde, dat is eigenlijk gewoon de luchtgitaar. Die heb je zo meteen nodig. Ja.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
9: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
11: See her light up the night in the sea.
12: Stories are true.
13: Are you ready to be the hero?
10: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
14: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
15: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
16: Wie heeft vanavond bij VTM de beste clickrate voor een weekend samen in heel mijn hart? En bij VTM 2 heeft Ben Stiller zelfs met Little Fuckers geen klik met schoonpapa. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Swift en Elizabeth Taylor. Daarmee zit het 10 minuten voor 1 geworden hier in Oostende. Lekker fris, veel wind. Hoe zit dat in het binnenland? Wel, heel veel foto's in de Q-app. Ik zie bij Tine bijvoorbeeld in Muizen 30,5 graad. Jannik die zit in Overmeren. Daar is nu 32 graden in de wagen. Even kijken, er komen echt nog heel veel maffe dingen binnen. Ik zag hier bijvoorbeeld ook bij Alain en Boutersem is het nu 34 graden. Dat is ook een foto van in de veranda gemaakt daar, denk ik. Dat is wel stevig. Hou het vol. Drink genoeg water, dat is vooral heel erg belangrijk. En wij zorgen ondertussen voor de muzikale afkoeling. Zometeen Maxime, eerst krijg je nog Purple Disco Machine en Kungs. Dit is zomers en dit is zo goed. Substitution.

0: En ook Babette met Hoe Dan Ook. Daarmee 5 minuten voor 1 geworden. Zometeen laat ik je achter in de veilige handen van Liam van Averbeke. En daarna ook in de nog veiliger handen misschien van Liam Dert. Ja, 2 Liams voor de prijs van 1. En als we dan toch zo'n beetje kermis doen vanmiddag bij het Q Beach House, ook wel leuk. Coca-Cola, die zorgt hier dat er grijpmachines staan. Dus je kan eigenlijk gewoon zoveel prijzen pakken als je wil. Of ja, ik weet niet of je zoveel kan pakken als je wil. Maar het is niet met je tonnetjes. Je moet niet betalen. Je kan gewoon komen grijpen. Dus dat is zeker nog wel de moeite. Zometeen tussen 2 en 6 hier aan ons Q Beach House in Oostende. En net voordat Liam arriveert in de studio zometeen, heb ik voor jou nog een ultieme zomersong. Amai, nog niet.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios

0: summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Goedemiddag, 1 uur nieuws krijg je van Delphine.
5: Goedemiddag. Er is zeker 1 Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens zijn vluchtpoging nog aan de telefoon.
6: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht. Tot het einde was 5 minuten.
5: En er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf gestabiliseerd is. In de Tour de France beginnen de renners zo dadelijk aan hun laatste opdracht voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit vandaag 30 kilometer ingekort. Collega Stijn Vlamink van In de Tour.
7: Extreme omstandigheden vandaag. Code rood uitgeroepen door het departement. Er is heel weinig verkoeling, heel weinig schaduw. Drinken is

0: versmelten.
1: En honderden mensen springen vandaag in het hele land in rivieren, meren of kanalen voor de Big Jump. Dat is een jaarlijks evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Want amper 1 op de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede ecologische waterkwaliteit. Vanmiddag blijft het zonovergoten, dus in het water springen kan deugd doen. We halen 33 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw veel zon. Morgen 31, dinsdag en woensdag zelfs lokaal 34 graden.
2: Ik ga de smieten doen, denk ik, in het water springen. Zo. En onderweg zijn er twee files gemeld op Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting de kust natuurlijk is het aanschuiven op de E40 12 minuten erbij. Daar tussen Sint-Denijs-Westrem en Nevelen. En nog eens 5 minuten aanschuiven tussen Brugge en Lophem. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan die 5 minuten.
3: Liam van Haverbeke.
2: Ja, regenen gaat het dus niet doen vandaag. En toch heb ik een mooie paraplu bij van Rihanna zometeen. Maar eerst...

0: Umbrella. Hebben we niet nodig vandaag, tenzij voor de zon natuurlijk. En dat op jou. Goedemiddag. Ja, toch minstens tot 4 uur blijf ik bij je, maar wel met de beste muziek die ik uit mijn mouw schud zometeen. Eerst wel even een waarschuwing misschien, want je kent het ongetwijfeld dat je zo heel dringend moet plassen, maar dat je echt niet weg kan of je zit in de auto of zo, ik zeg maar iets. Je kan ook op de eerste rij staan van het Sunset-concert, dan is dat ook heel vervelend. Ik had gisteren ook dat probleem, maar dan hier, waar ik nu opnieuw zit, in de studio. Ik moest echt, mannen, zo dringend plassen en ik kon ja, niet weg natuurlijk, want anders was het stil op de radio. En het toilet is ook wel even wandelen van de studio. Dus als het vandaag even stil is op de radio, je weet door wat het komt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Just Day en Sam Harper, Just a Little.

Just a Little. Een remake van Cry van Bingo Players natuurlijk. Of van I Cry van Flo-Rida. Door Jesse en Sam Harper. Een goede combinatie vind ik dat. Dat vrouwelijk geweld. Ja, de zomer staat natuurlijk ook gelijk aan festivals. Dat merk je als je bijvoorbeeld door je stories gaat op Instagram. En voor Thomas Gray is dat zeker het geval. Ja, dat is een jonge DJ van amper 21 jaar uit Canada. En hij kreeg in het begin van dit jaar een hit te pakken. En zo snel kan het dus gaan, hè, want hij staat volgende week al op Tomorrowland. Zijn allereerste keer. Welk nummer daarvoor heeft gezorgd, hoor je na Dean Lewis.

0: with you.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Alice Gray en Rumors. Ja, heel veel mensen hebben zo van die vreemde obsessies. Bijvoorbeeld van alles verzamelen, postzegels of weet ik het. Of alle WK-winnaars uit je hoofd weten. Hebben we de laatste tijd ook een paar keer gelezen in de krant. Ik heb datzelfde, maar met wereldrecord. Ja, ik weet niet zo goed waarom. Al van kinds af aan vind ik dat heel fascinerend. Ik heb ook alle exemplaren van het Guinness World Record Book in huis liggen. En vrijdag is er opnieuw zo'n heel speciaal wereldrecord gebroken. Dankzij de fans van deze man. Ja, Pitbull natuurlijk is een kale man met een opvallend uiterlijk. En mensen gaan heel graag verkleed naar zijn concerten als Pitbull dus. En nu hebben in Londen afgelopen vrijdag 22.000 mensen zich verkleed als Pitbull. En zijn ze zo naar zijn concert gegaan. En dat is dus een nieuw record. Heel vreemd, maar toch om het record te eren hoor je hem zo meteen met I Know You Want Me na Shawn Mendes. Q Music.

2 op de klok. Een hele fijne middag. Er staat 1 file momenteel op de Vlaamse snelwegen waar je wat tijd verliest. Dat is richting de kust uiteraard op de E40. 7 minuten extra tussen Sint-Denijs-Westrem en Drongen. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: het begint inderdaad opnieuw, hè. Het kampseizoen. Misschien is jouw kleine spruit ook net op kamp vertrokken. Dat kan natuurlijk. Als dat het geval is, dan kan Ulrike jou morgen misschien wel helpen met je post.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Maximum summer.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

onze Q-topschijf deze week. My Body Isn't Ready van Samber. Het nummer dat je moet gehoord hebben. Liefste mama, het eten is heel lekker. De vriendjes zijn leuk. Het weer is ook heel mooi. Het is hier super plezant. Groetjes, je kapoen. Ja, dat is een brief die ik ooit heb gestuurd naar mijn mama toen ik op kamp was vertrokken. En als jouw kind dat ook is op kamp, dan kan je kapoentje misschien wel de snelste brief ooit versturen, dankzij Ulrike. Ja, want vanaf volgende week stuurt ze elke woensdag een kampkoerier op pad. En die komt dan de brief van je kind halen op het kamp, om die dan dezelfde namiddag nog te bezorgen aan het thuisfront en persoonlijk voor te lezen. Als dat geen service is, je kan je daarvoor inschrijven via de Q-app of op qmusic.be. En dit is alweer de ideale kampdans, als je het mij vraagt. Jeruzalem. Q-music.

de vrolijke vogel. En daarvoor hoort je Milk Inc. met Medicine. Ja, Trui laat weten in de Q-app dat ze ze gisteren nog live heeft gehoord op het Fantasia Festival. Ja, heel cool. Daar waren ze natuurlijk, Reggie, Feet, Linda. En dit is Post Malone Back Music, samen met Morgan Wallen. I had some.

0: Goedemiddag, 1 over 2 nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemiddag. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die daar geëvacueerd waren, zegt collega Eva Peters in Andalusië.
2: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
1: Er zijn in die regio ook nog altijd 2 Belgen vermist en 1 Belg is daar overleden. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herkdestad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar door de jaren zijn het aparte stukken geworden met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen en dit bos dekt al 6% daarvan. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit, de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
3: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was. Dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk ja, dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
1: Ze rijden ook nog altijd een goede 150 kilometer. Vanmiddag blijft het ook bij ons zonovergoten. We halen 33 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw veel zon. Morgen 31 en dinsdag en woensdag lokaal 34 graden.
0: En 2 files onderweg momenteel. Richting de kust is het aanschuiven op de E40. 10 minuten extra tussen Aalter en Oostkamp. Op de Antwerpse ring staat er ook een file richting Gent. 8 minuten erbij rekenen daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Liam van Haverbeke.
0: Zometeen de babbelaars van Another N54 Ultra Talk to You. Eerste samenwerking tussen Alex Warren en Jelly Roll. Dit is Bloodline.

to you. We keren even terug in de tijd. Maximum Summer. Naar 1999, want toen bracht Christina Aguilera Genie in a Bottle uit, de legendarische schijf. Maar het had niet veel gescheeld of het was iemand anders. Ja, ze was niet zo super enthousiast over de demo, maar haar managers zeiden, ja, er zit wel iets in, dus we zouden het wel willen houden voor je debuutalbum. En zo geschiedde. Ze heeft het nummer gehouden, al heette het nummer eerst ook If You Want To Be With Me, maar ze hebben het last minute veranderd naar Genie in a Bottle. En gelukkig maar, want hier is Christina Aguilera en dus Genie.

0: Mr. Daddy Swims met zijn Mr. Know-It-All. Het is 14:15, je luistert naar de zondagmiddag van Q-Music. En je kent het waarschijnlijk wel. Je ligt in bed. Het is eindelijk stil. De drukke dag zit erop, alle taakjes heb je flink gedaan. En plots merk je zo dat één piepklein rode lampje van je gsm-oplader wat de hele kamer verlicht. Ik persoonlijk vind dat onwaarschijnlijk irritant. Wel, maak je borst maar nat, want binnenkort wordt dat nog net iets erger dankzij de Amerikaanse regering. Omdat die iets hebben beslist, gaan we waarschijnlijk binnenkort allemaal met een zonnebril mogen gaan slapen. Ik vertel het je zo meteen.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint.

0: Sienna Spyro. Volgens mij de beste ambassadeur voor zondagse muziek. Material Lover.
1: Op de rand van de krant.
0: Ja, ik weet niet hoe het met jouw slaapritme zit, maar ik heb het 's nachts graag pikken donker. Nu ja, ik probeer dat toch. Ik probeer namelijk al 2 maanden een fatsoenlijk verduisteringsgordijn op te hangen in de slaapkamer. Momenteel hangt hij vast met 3 stukken duct tape en een veiligheidsspeld en het is nog altijd niet donker. Maar dat is mijn probleem. Mijn amateuristische pogingen zijn binnenkort wel compleet nutteloos, denk ik. Want in de Verenigde Staten hebben ze beslist dat er een satelliet gelanceerd mag worden met een gigantische spiegel op. En die zouden ze dan een stukje draaien richting de zon, waardoor dus het zonlicht ook 's nachts zou kunnen schijnen. Vind ik compleet gestoord. Maar goed, dat is ook mijn mening. Gelukkig blijft het voorlopig wel bij een experiment. Dat benadrukken ze ook. Maar goed, met die Amerikanen, je weet nooit natuurlijk. Dit is Bob Sinclair, Love Generation.

Roland Egel. You Say. Een nummer om toch een klein beetje stil van te worden. En dat is niet handig. Op de radio. Het is ruim 2:30 ondertussen op de klok. Ik geef je de vertragingen mee op de Vlaamse snelwegen. Dat is er gelukkig maar eentje momenteel. Richting de kust gaat het traag op de E40. 7 minuten extra rekenen daar tussen Aalter en Beernem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dat kan. Maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.

0: Show Me Love van Wiz DMC samen met Bees and Honey. Een berichtje van Flor uit Hammen in de Q-app. Hij stuurt jou, we zijn van Ride for Change en we zijn vandaag 60 kilometer aan het rijden, heel de kust af op onze eenwieler. Ja, die mensen zijn hier daarnet langs geweest met hun eenwieler. Ik heb het gezien, ik heb het ook even geprobeerd. Ik kan u vertellen, het is niet zo heel makkelijk om te rijden met een eenwieler. Amai, ik was bijna al mijn tanden kwijt, gelukkig stonden de mensen erbij. Hij stuurt er ook nog bij, op 15 augustus rijden we er 100 kilometer op een eenwieler. Stel je voor, om geld in te zamelen voor het goede doel Kick Cancer. Ja, ik kan er alleen maar respect voor tonen. Hij stuurt er ook bij, ja, donate.rideforchange.be als je wilt doneren. Kijk eens aan. Zometeen toon ik ook nog wat extra liefde en misschien wat extra motivatie voor de eenwielers met de beste zomerse classic ooit. Jekke, jekke. Hoor je na bij de...
1: Hugh gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Ik was het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: Het antwoord op de vraag...
1: Yesterday, today, tomorrow.
0: Hoe lang blijft het nog warm? Ja, yesterday, today, tomorrow. Belofte maakt schuld natuurlijk. Ik beloofde je, een zomerse classic van het allerhoogste niveau. Dus ik ga ook proberen te deliveren. Met deze, van Morikante. Ik ging bijna zeggen van Jeke Jeke, maar het is Jeke Jeke van Morikante.

All Because of You van de geweldige Bas Serra, winnaar van The Voice natuurlijk, stond al op het podium van het Q Beach House. En komende week, volgende week woensdag, is het de beurt aan Milo en deze DJ-licious. Ja, ze geven een mini-optreden om 5 uur in de namiddag. Dus ik bereid je er vast op voor met deze van DJ-licious. Dit is Hope.

ze treedt op tijdens de halftime, de time, dat we zeggen, van de finale van het WK voetbal volgende week. En gisteren speelde Ellie Goulding ook tijdens de halftime van de kwartfinale Engeland tegen Noorwegen. Er wordt ook wel een dingetje, denk ik, die optredens. Tussendoor vind ik helemaal niet erg. Je hoort ze zometeen met Enema. Maar eerst een throwback naar Rock Werchter, Lift Me Up van de legend himself. Dit is Moby.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds.
1: With you. Oh, ik heb dat graag. Krikkenpot met balletjes. Of oh, en als een krikkenpot met rijspap. Dat is ook goed.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
5: Goedemiddag, 1 over 3. Nieuws krijg je van Thomas.
6: Goedemiddag.
7: Zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren. Dat zegt collega Eva Peters in Andalusië.
8: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus in Stonderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
7: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger één bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt daar 6% van. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit. De laatste voor de eerste rustdag is dat. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief en door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
9: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk ja, dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
7: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Veel zon de rest van de middag en avond. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden.
5: En onderweg is het vrij rustig eigenlijk op deze zondagmiddag. Er staat 1 file richting de kust op de E40. 6 minuten extra rekenen tussen Aalter en Beernem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Liam van Haverbeke.
5: Van het ene uiterste in het andere, traantjes en kusjes. Tranen van goud hoor je na deze One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa.

Aaron Blommaert en Zoë Levi, Tranen van Goud. Jij het misschien ook. Zo nog ergens in de diepe krochten van het internet. Een gênante video of een gênante foto van jaren terugstaan die je er maar niet van afkrijgt. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een zatte karaokeavond met vrienden. Kan gebeuren. Of een foto van je beugelbekkie. Dat is bij mij het geval. Ik weet nog altijd niet waarom dat die foto online staat en wie die erop heeft gezet, maar hij blijft erop staan. Goed, stel je voor dat dan een van de grootste DJ's ter wereld die video plots oppikt en besluit er een officiële remix van te maken. Het is exact wat een topvoetballer op het WK is overkomen. Ik vertel het je zo, na deze.

0: Vanessa Carlton. A Thousand Miles. Zometeen een nieuwe muziek van Bruno Mars. En ook Million Dreams van Pink. Maar eerst, ja, belofte maakt schuld natuurlijk. We kennen het allemaal, een video of een foto die op het internet staat, die je er maar niet van afkrijgt. Dat is heel vervelend en best ook gênant. En 10 jaar geleden nam zo ook een piepjonge Erling Haaland, de voetballer van Noorwegen, een bijzondere rapvideo op met zijn vrienden over Kygo. Een soort van eerbetoon aan de Noorse superster DJ. En nu Noorwegen het natuurlijk goed heeft gedaan op het WK, jammer genoeg zijn ze uitgeschakeld, maar die video die ging wel plots weer viraal. En Kygo zag het, uiteraard, en die beloofde op social media, kijk, als Haaland scoort tegen Brazilië in de 8e finale, dan maak ik er een echte remix van. En uiteraard, Haaland doet wat hij kan, hij scoort en Kygo hield woord en zo geschieden.
1: Onze stoor til, had je zet dat in de siste, har du gott daar wil. Ja, wacht om een kolot op 2000 mil. Fressen ga je als de wacht als je mijn gasgrill.
0: Ja, je verstaat er geen hol van natuurlijk. Want het is in Noors. En gelukkig, laten we eerlijk zijn, kan Haaland ook beter voetballen dan rappen. Maar Kygo kan gelukkig ook beter hits maken dan voetballen. Hier is hij samen met Khalid & Griffin, Save My Love.

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.

0: Million Dreams van Pink. Op de zondagmiddag van Q-Music. In 2023 is er een soort van trend begonnen in de muziekwereld. Heel veel artiesten gingen plots country muziek maken. Ja, zo echt van die Amerikaanse country-stijl. Zelfs Beyoncé, herinner je nog. De laatste is momenteel van Stella Lefty met deze. Boston. Hoor je nog voorbij komen na 4 uur? Maar het begon allemaal met Dasha en haar Austin. Komt eraan zometeen, maar eerst een nieuwe muziek van Bruno Mars.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Geen country, wel On My Soul over je partner doodgraag zien. Dat is mooi. Q. Sounds better. Better.

Hotline Dancend met Dasha. Gaan we richting de files. Maar het valt gelukkig heel goed mee. Het is 4:30 op de klok. En er zijn maar 2 plekken waar je wat tijd verliest op de Vlaamse snelwegen. Richting de kust is het aanschuiven op de E40. 26 minuten extra tussen Middelkerke en Gistel. Dat komt daardoor een ongeval, dus opletten als je daar voorbij moet. En op de Brusselse binnenring is het ook aanschuiven. 7 minuten erbij tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, 4 armen. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

Sabrina Carpenter. En haar Taste. En daarvoor Faithless en Bebe Rexha met hun New Religion. Ja, als ik een religion heb, dan is het live muziek. Dat vind ik echt geweldig. Om dat te beleven, mee te maken, die sfeer ook altijd. En vandaag is weer een hoogdag voor iedereen die er ook van houdt. Want de Clouseau staat op Roxottegem. Ja, ik kan er niet bij zijn natuurlijk. Ik zit hier, evident. En daarom laat ik ze zo meteen toch horen. Nobelprijs hoor je na Lost Frequencies. Cue Music.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
2: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier. Maximum Sun.

Ik ben erbij vanavond, stuurt Bart in de Q-app. Ja, ze staan op Rock Zottegem natuurlijk. De heren van Clouseau. Meteor die is er hierbij komende zaterdag op het Sunset Concert. En ook woensdag is er live muziek in het Beach House. En een mini-optreden van DJ Licious en Milo. Maar nog veel meer op de planning hoor. Morgen voormiddag kan je komen sporten. Body Attack. Dinsdagavond is er dan Pizza Night. Enfin, echt een overvolle agenda in Oostende. Je kan die zelf ook vinden trouwens op qmusic.be. En ook overvol op je radio. Zo heb ik nog Freya Sky voor je. Veruit de meest aangevraagde artiesten de afgelopen weken met Silent Treatment. Hoor je na Afrojack en Ellie Black. Dit is In My World.

beetje de Tour de France, een klein beetje voogd. Het is daar net geëindigd natuurlijk, de rit van vandaag. Het was een speciale rit, want het was een semi-bergetappe, maar die is voor de allereerste keer ingekort. En dat was nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de Tour de France. Dat hebben ze nu dus wel gedaan door de hitte natuurlijk. En maar logisch ook. Dit is I'm Wrong van Nico en Vince.

Freya Sky and Shhh Silent Treatment. Alles behalve de stilte staat jou te wachten vandaag met zometeen die andere Q-DJ met een geweldig mooie naam. Liam Dert komt eraan natuurlijk. En daarna Karim Kediambiko. Maar eerst het beste nummer van de Zero's. Toch als je mij vraagt. Timbaland en One Republic die de handen in elkaar sloegen. En dan weet je natuurlijk dat het helemaal goed komt. Dit is Apologize voor het nieuws van 4 uur. Een heel fijne zondag.

0: Het is bijna 4 uur. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemiddag. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht, een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
2: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
1: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaanse president Donald Trump en Israëlische premier Netanyahu. Maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid liever heeft die lijst nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En Alexander Blok kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Roguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. Veel zon de rest van de middag en avond. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zomers. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden.
0: Wow, dat belooft. Dankjewel, Thomas. 2 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 moet je 37 minuten bijtellen. En dat tussen Nieuwpoort en Gistel komt door een ongeval daar. En op de Brusselse binnenring 10 minuten extra tussen Wezenbeek op hem en Ter Vuren Vier Armen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Liam Dert.
0: Nog tot 10 uur vanavond ben je heel welkom om binnen te strompelen hier in het Q Beach House. Net zoals Cyril dat nu al doet. Stumbling in.

0: Ik heb deze week ontdekt dat Harry Styles en ik heel complementair zijn. Want terwijl ik allergisch ben aan zowat al het fruit dat er bestaat, is hij allergisch aan het enige fruit dat ik wel mag eten. En dat zijn druiven, dat zei hij tijdens zijn Wembley Tour.
1: Unfortunately, and I actually really like grapes. I'm allergic to grapes.
0: Ah, Harry Styles is allergisch aan druiven en dat was wereldnieuws op TikTok deze week. En dit nummer werd in de hittegolf van de zomer van 2006 een hit. Maar klinkt ook heel goed in een hittegolf 20 jaar later. Hè? Dit is Más que Nada.

Dit is de vibe van een bloedhit weekend, hè. De Black Eyed Peas. Terwijl Bas uit Blankenbergen op weg is naar zijn eerste voetbaltoernooi. Ja. Tussen al het WK-geweld zou je bijna vergeten dat er ook nog andere sportevents bezig zijn. In de Tour de France wordt op dit moment een semi-bergetappe gereden voor de rustdag van morgen. Onze Timmerlier kon al 2 ritten pakken deze week. En Remco Evenepoel die is ook wel goed op weg. Hij staat 4e in het klassement op dit moment. En over een klein uur wordt de finale van Wimbledon bij de mannen gespeeld. Sinner versus Zverev, de nummer 1 en 3 van de wereld. De winnaar die krijgt een cheque van 4 miljoen euro. Ja, daarvoor wil je wel al eens een balletje slaan, hè. Q Music. Voor alle sporters, groot of klein vandaag, houd dit in je achterhoofd.

0: maken.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Van Christopher Nolan.
9: No one could stand between me and home.
8: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
8: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Jennifer Lopez. Die zit al met haar hoofd een paar uur verder. Save me tonight. Of het nu morgen, werken maandag of vakantiemaandag is voor jou, deze namiddag gaan we vooral in het nu leven. Hè. En genieten van deze toch wel ongelooflijk mooie dag. Als je het toch nog niet helemaal voelt, dan heb ik een van de zomerhits van het moment zo meteen om je daar toch een beetje bij te helpen. En van deze word je ook al blij, hè? Dit zijn de Jonas Brothers bij Q Music. En Love Me to Heaven.

Zangeres Shari uit Mechelen is dit een heel goed nummer als je piano wil leren spelen. Het is niet te moeilijk en niet te snel. Avril Lavigne en When You're Gone by Q. Zometeen een piano die eerder voor gevorderden is. Je moet er heel snelle vingers voor hebben. De Bauza komt eraan. 3 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 moet je 20 minuten bijtellen tussen Nieuwpoort en Gistel. Op de Brusselse binnenring 7 minuten extra tussen Stroombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo komt door een ongeval. En ook 7 minuten van Wezenbeek op en tot Tervuren Vierarmen. Als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Teddy Swims en Guilty. Het leek de afgelopen jaren of Madonna al van haar pensioen genoot. Maar niks is minder waar. Ze is actiever dan ooit. En ze stond deze week niet één, niet twee, maar drie keer als hoofdpunt op zowat alle nieuwswebsites ter wereld. Zometeen hoor je waarom.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Ik was het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee jong, gracias Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De vijf beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Solden bij Zalando.
13: Wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
13: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
1: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
14: See her light up the night in the sea.
15: The stories are true.
16: Are you ready to be the hero?
1: Beleef Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.

voor iedereen met slimme lampen. Is dit de zin? Die ze het vaakst tegen Siri zeggen. Turn the lights off. Ja, bij mij is dat toch alleszins zo. Madonna die heeft dit jaar de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, 67 jaar. Maar haar dagen vullen met breien, tv kijken en wandelen, dat is duidelijk niets voor haar. Het is een bezige bij en ze kwam deze week 3 keer in het nieuws. Ten eerste omdat ze na 7 jaar nog eens een nieuw album heeft. En wat daar vooral bij opvalt, is dat de muziekrecensenten heel positief zijn over dat album. Het wordt lovend onthaald, terwijl ze zo de laatste pakweg 20 jaar toch niet altijd zo positief gereviewd werd. Dat album werpt ook duidelijk zijn vruchten af, want ze kwam ermee op 1 in Groot-Brittannië. En zo is ze de eerste Amerikaanse vrouw die erin geslaagd is om in 5 decennia op 1 te staan met een album in de Britse hitlijsten. Dat was groot nieuws in veel kranten deze week. En de 3e keer dat ze op alle nieuwssites stond deze week, dat had te maken met het WK voetbal. Want ze zal tijdens de eerste halftime show op een WK optreden, samen met Justin Bieber en ook Shakira zal erbij zijn. Toen dit nummer uitkwam, was ze nog een Madonna-ke. En jong en vooral braaf veulen van amper 27 jaar oud. Dit is La Isla Bonita. La Isla Bonita.

meest gestelde vraag hier in het Q Beach House gaat als volgt. Wie komt er hier allemaal optreden? Wel, volgende week zaterdag is er het eerste Sunset-concert van deze zomer. Als je nog niet weet wie dat gaat geven, is er een gemakkelijke tip voor wie de Highlands en Dag Allemaals van deze wereld volgt. Het is iemand van wie we sinds gisteren weten dat hij weer single is. En je hoort hem zo meteen. Eerst wat we hopelijk niet krijgen na de hittegolf volgende week. Een hurricane van Offenbach en Ella Henderson bij Q Music.

Een nooduitgang zal niet nodig zijn volgend weekend, want de muren zijn gewoon van lucht. Meteor speelt het eerste sunsetconcert van de Summer of 26 zaterdag hier live op het strand van Oostende. Het concert is gratis, maar mag het voor jou een beetje meer zijn? Dan kan je ook met een golden ticket komen kijken, met de beste plaatsen en eten en drinken inbegrepen. Die golden tickets kan je vanaf morgen winnen bij Ulrike tussen 4 en 7. En ondertussen nadert het nieuws van 5 uur. Ik heb nog plaats voor één nummer en dat is deze. Van Chris Brown. Dit is Yeah, Three Times.

0: Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Goedemiddag, het nieuws van 5 uur krijg je van Thomas.
5: Goedemiddag. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht, een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
6: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
5: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldde Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms op plaatsen waar het gevaarlijk is en dat eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst stond er meer Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Tito Androguet, nummer 16 van de wereld. Bloks zelf staat 36e. Het is nog maar de tweede keer dat die twee tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. En 8 op de 10 Belgen zijn trots op onze Rode Duivels na het WK voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau Ivox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje en dat deed iets met ons.
7: 7 op de 10 zegt geraakt te zijn door de uitschakeling van de Belgen, wat op zich wel heel mooi is, hè, want dat betekent ook hoe hard we meeleven met die campagne en met de supporters. En we merken toch ook wel dat teleurstelling bijvoorbeeld is de eerste negatieve emotie die bij mensen opkomt. Ik veronderstel dat trots ondertussen heel hard overheerst, maar op dat moment denk ik dat er heel veel mensen wel teleurgesteld waren.
5: Het heeft er zo hard ingehakt dat 2 op de 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. Veel zon de rest van deze middag en avond ook nog, temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden.
4: Apetrots zijn we op onze Rode Duivels, uiteraard. Zeg dankjewel, Thomas. Tot ziens. 2 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Kust op de E40, een kwartier extra tussen Middelkerke en Gistel. En op de Brusselse binnenring 5 minuten erbij tussen Wezenbeek op en Ter Vuren 4 Armen. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
8: Liam Dert.
4: Badend in het zweet wakker worden. Het kan aan de hittegolf liggen of aan een fever dream. Dit is Alex Warren bij Kim Music.

ventilator een standje hoger. Door deze Kevin Little en Turn Me On. Morgen weten we of we al heel de week in een hittegolf zaten. Het moet nog één dag meer dan 30 graden worden. En het ziet er naar uit dat dat gaat lukken morgen. Code geel voor hitte over heel het land. Ook aan de kust nu, dat was vorige week nog niet zo. Maar de komende 3 minuten toveren we die code geel heel even om naar code roze met Camille. En nu dat je weg bent.

0: deze mannen op vakantie gaan. Doen ze dat liefst in de vorm van een roadtrip. Marshmallow en Kane Brown met Miles On It. Als jij ook op roadtrip bent en de tijd op je GPS geeft aan dat je nog uren in de auto zal zitten, een klein spelletje tegen de verveling. We hebben het gisteren ook al gespeeld. Toen was de opdracht: spot als eerste een Duitse nummerplaat onderweg. Luisteraar Lindsay die kon binnen de minuut een foto sturen in de Q-app toen. En vandaag ben ik op zoek naar een oranje auto. Dus geen gele, zoals het typische spel. Dat is gemakkelijk, denk ik, maar een oranje auto. Je hebt bingo als je als eerste van de Q-luisteraars een foto van een oranje auto in de Q-app kan sturen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het

0: Ja.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN. De hartslag van Vlaanderen. Knaldi.
7: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Sleep
9: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
10: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
11: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

Het is druk in Oostende omdat het frisser is dan in de rest van het land natuurlijk. Omdat je een hele grote plas water hebt om af te koelen. En ook omdat het Ostend Beach Festival hier plaatsvindt dit weekend. Met straks op de line-up DJ-licious. Hij zou er beter een weekje zee van maken, want woensdag komt hij terug naar Oostende. Hij treedt dan op samen met Milo hier op het podium van het Q Beach House. Vooral om hun zomersingle te brengen. En die hoor je zo meteen bij Q. Maar eerst de vrouw over wie ik vannacht gedroomd heb. Zara Larsson was mijn beste vriendin en we lagen samen ergens aan een zwembad op een tropisch eiland. Dus ik kan het bevestigen, het is een toffe. Dit is Lush Life.

Bij dit nummer is de geur van een jointje nooit ver weg, hè? Shaggy en Hey Sexy Lady. Als je met de auto op vakantie gaat, dan kan het als passagier lang duren voor je er bent. Dus daarom een klein spel om de rit wat te breken. Neem zo snel mogelijk een foto van een oranje auto. Er rijden er blijkbaar meer rond dan ik dacht, want het duurde amper een minuut voor de eerste foto binnenkwam in de Q-app. Dat was die van Saskia uit Bonheide. Zij was de snelste om een oranje auto te spotten. Mijn cadeau daarvoor, ja, dat heb je eigenlijk al gekregen. En dat is een paar minuten minder verveling. En oranje auto's of niet, op de Vlaamse snelwegen gaat het vrij vlot, behalve op de E40 naar Gent. Daar staan 3 files nu richting Gent, dus op de E40 10 minuten extra tussen Gistel en Jabbeke. Ook 6 minuten van Jabbeke tot Loppem en dan nog eens 6 minuten erbij tussen Loppem en Oostkamp. Dus stel het samen en je hebt de file op die weg. Dan nog op de Brusselse ring op de binnenring 8 minuten extra tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, Vier Armen. Maar op andere plekken in de file op de Vlaamse snelwegen verlies je nu minder dan 5 minuten. Maximum Summer. Liam Tert.

Maar zijn Kingdom of Fear bevat duidelijk geen angst voor naalden. Vol tattoo staat hij, Cameron Whitcomb. Zometeen de vraag die door het hoofd van elke man of vrouw spookt die van plan is om zijn of haar partner ten huwelijk te vragen deze zomer. Just Say Yes komt eraan van Snow Patrol. Eerst Mr. Belt & Weasel. It's not right, but it's okay.

0: It's not right, but it's okay. Het zou over Wenduinen en Blankenbergen kunnen gaan, want daar woedt blijkbaar een zware duinbrand op dit moment. Het is hier ook heel winderig aan de kust, dus dat vuur verspreidt zich razendsnel. Toch even meegeven dat je moet opletten daar. De kusttram rijdt ook niet meer tussen Wenduinen en Blankenbergen. Toch even meegeven voor iedereen die rondloopt aan de kusten.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Wie heeft vanavond bij VTM de beste clickrate voor een weekend samen in heel mijn hart? En bij VTM 2 heeft Ben Stiller zelfs met Little Fuckers geen klik met schoonpapa. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Q

relatie met hoe dan ook. Als je trouwt, dan geef je broer of je zus vaak een speech tijdens de ceremonie. Maar wat als je broer ook een professionele zanger is? Ja, dan zingt hij natuurlijk tijdens de ceremonie. Maxime, die zong gisteren de pannen van het dak tijdens het huwelijk van zijn broer. Zometeen Shaboozy in de playlist. Hij draagt een parfum die je eigenlijk in elke supermarkt kan kopen. Een Barsong Tipsy komt eraan. Deze week in het nieuws, The Real Housewives of Antwerp. Die zoeken twee nieuwe huisvrouwen. Misschien zijn deze kattige dames wel kandidaat. Dit zijn de Spice Girls bij Q Music. And who do you think you are?

Flesje Bouzé zijn parfum kan je gewoon in de supermarkt kopen. Want hij ruikt altijd een beetje naar alcohol. A bar song tipsy. Straks hoor je waarom het een fout van Shakira is dat wij uit het WK liggen. Eerst tot het nieuws van 6 uur. Head and Heart bij Q.

0: Het is tipt 6 uur. Goedenavond. Nieuws met Thomas.
1: Goedenavond. In Wenduin aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduin en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken.
2: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
1: Bij de voorgetengolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna liever een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge. Er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt, er is nog niemand opgepakt. Het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldt de Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar het gevaarlijk is of waar dat eigenlijk helemaal niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort, een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog wel even schijnen, temperaturen eind 20 graden. En we krijgen een heldere nacht en morgen dan opnieuw zon en een graad of 31.
0: 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent op de E40 een kwartier extra tussen Jabbeke en Oostkamp. 7 minuten van Gistel tot Jabbeke en 5 minuten van Beernem tot Aalter. Dan op de Brusselse binnenring verlies je nu 7 minuten tussen Wezenbeek op hem en Tervuren vier armen. Maar sta je nog op een andere plek in de file nu, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Liam Dert.
0: Vanavond speelt Pommelien Thijs een extra lange set op Rock Zottegem. Chelsea uit Gent is onderweg, dus krijg je van mij nu...

We hadden het eigenlijk kunnen weten dat we niet zouden doorgaan op het WK voetbal. Want Shakira die zingt dit rijtje van landen. Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia. US, England, Germany, France. South Africa, Spanje, Mexico, Japan. Korea. En als je alle landen die er al uitlagen voor de kwartfinales daarvan aftrekt van het lijstje, dan blijven alleen Argentinië, Engeland, Frankrijk en Spanje over. Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, Spanje, Mexico, Japan, Korea. En de vier landen die uitgeschakeld zijn in de kwartfinales, waaronder wij dus, zaten niet in het lijstje van Shakira. Het is dus volledig haar fout. Voilà, bij deze. En nu spoelen we even vooruit naar later vanavond. Rond 21:56. De eerste zonsondergang van het jaar, wanneer de bar van het Q Beach House nog net open is, want die is open tot 10 uur. No excuse dus om niet te komen genieten van de sunset hier in Oostende. Mocht je de zonsondergang in een nummer gieten, dan zou dat volgens mij zo klinken. Children van Robert Miles is dit.

0: omdat rijden en drinken niet samengaat. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Zometeen de reden waarom ze beter er Fly Safe van zouden kunnen maken.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
5: Help me go home.
4: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Hey! Yeah! Maximum!

0: drop dead.
1: Dat is gelukkig niet gebeurd met een vlucht van Barbados naar Londen deze week. Die vlucht was gecanceld door een toch wel speciale reden. Niet door technische problemen, niet door een staking, maar wel omdat de bemanning te diep in het glas had gekeken. De nacht voor de vlucht hadden ze de bloemen stevig buiten gezet. Maar 's ochtends zagen ze nog te veel vliegen om op te stijgen. Dus werd de vlucht uitgesteld, zodat ze hun roes konden uitslapen. Oei! Gelukkig was het wel een vlucht terug van vakantie, dus was het ook weer niet zo erg dat de passagiers een beetje langer moesten blijven in Barbados. En dit is wat dus niet lukte bij die crew van die vlucht. Dit is Wake Me Up van Avicii, back in me.

bij mij. Zeker als je terugrijdt van de kust. Ik ben altijd zo moe van die zeelucht. Ligt dat aan mij of is dat bij iedereen zo? Ja, en er staat wel wat file weg van de kust. Dat is dan richting Gent op de E40. Een kwartier extra tussen Jabbeke en Oostkamp. En ook 7 minuten van Beernem tot Aalter. En dan op de Brusselse Binnenring 8 minuten extra tussen Wezenbeek Ophem en Tervuren Vierarmen. Op andere plekken in de file op de Vlaamse snelwegen verlies je minder dan 5 minuten op dit moment.

0: leuk reclame voor het witter dan wit wasmiddel Dash Up and Not at This Party. En zo meteen een man die dat niet gebruikt. Hij is eerder van het grijs. Thomas Gray komt eraan met Rumors. Zo meteen.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond 18 juli. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset-concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
6: Zo, aangekruist in mijn agenda.
7: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
6: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
7: Zeg, geef die stiftjes.
5: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
8: Sleep World.
9: Ik zat op de rug van een regenboogdraak. En plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
10: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
11: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
12: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
13: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
1: Dit is Q.

Thomas Gray en Rumors bij Q Music. Q Music. Over precies een week is er de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Met ook voor het eerst een halftime show, zoals bij de Super Bowl al jaren het geval is. Een break van 11 minuten ongeveer, volgepropt met wereldsterren. Shakira komt optreden, komt uiteraard haar WK-lied brengen. Ook Madonna is erbij, BTS en ook Justin Bieber. Dat weten we sinds deze week. En zo hebben ze dus elk, als je 11 minuten deelt door 4, amper 2,5 minuut om op te treden. En dat is exact de lengte van dit nummer. Dus mocht ik Justin Bieber zijn, ik zou gewoon deze kiezen. Gewoon voor Stay gaan, dat is gemakkelijk, hè. Je hoeft niks meer in te korten dan.

I'd Love to Be in Love van Judith. Binnenkort komt ze hier optreden aan het Q Beach House. Wanneer exact, zie je op de Q-kalender in de Q-app of op qmusic.be. Marie uit Lier die slaapt altijd veel beter als ze terugkomt van een dagje zeestuurt in de Q-app. Ja, ik heb dat dus ook, hè, zoals ik daarnet zei. Ik ben altijd zo moe als ik van de zee kom. En ondertussen heb ik het even opgezocht en dat is dus echt bewezen. Hè. De lucht aan de zee is veel gezonder, maar ook veel zwaarder. Waardoor onze longen harder moeten werken om te ademen en we dus sneller moe worden dan in het binnenland. En er is nog een side effect. Je krijgt er ook veel sneller honger van dan normaal. Dus als je hangry wordt aan de zee, steek het vanaf nu op de lucht. Nu Sash Back You, man.

Je krijgt sneller honger aan de zee door de zeelucht. Dus ik ga gaan eten. Maar ik heb wel vervanging geregeld. Karim Kediambiko, die fixt jouw muziek van 7 uur tot en met de zonsondergang. Dat is om iets voor 10 straks. En ik heb nog Dua Lipa in de playlist. Dit is Be The One.

0: Maximum Summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds.
1: With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: 7 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Thomas.
6: Goedenavond. De brand in de duinen van Wenduinen is onder controle, dat laat de politie weten. De brandweer is wel nog volop aan het nablussen en dat zal ook nog wel even duren. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen blijft onderbroken omdat de brandslangen over de rails lopen. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte extra belastend. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken.
7: Mijn collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
6: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft een 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
8: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat, begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag, die je dan gelijk afmaakt, is toch wel speciaal als winnaar.
6: De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Een maatregel van de organisatie door de hitte. De zon die blijft nog even schijnen, temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht en morgen dan opnieuw zon en een graad of 31.
5: En er staan momenteel nog 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel op de E40 richting Gent. Daar moet je 17 minuten bijtellen tussen Jabbeke en Ooskamp en nog eens 9 minuten tussen Beernem en Aalter. Ook op de E403 richting de Franse grens verlies je een beetje tijd. 11 minuten tussen Torhout en Lichtervelde en nog eens een dikke 5 minuten tussen Brugge en Ruddervoorde. Op de A11 richting Antwerpen dan 8 minuutjes bijtellen tussen Knokke-Heis en Polderkun. En uiteindelijk op de Brusselse binnenring moet je nog eens 8 minuten bijtellen tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, Vier Armen. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
1: Music. Karin Kiriambico.
5: Teddy Swims weet zogezegd alles beter. Of hij gelijk heeft, dat laat ik aan jou over. Dit is Mr. Know-It-All.

0: met Kings en Queens een heel goede avond. En welkom bij de zondagavond van Q. Het moment waarop je alles van het voorbije weekend kan loslaten en nog eens goed kan ontspannen. En vanavond al zeker, want er staat uitzonderlijk geen voetbal op de planning. Dus ook geen stress en spanning vanavond. Gewoon rustig laid back richting de zonsondergang vanuit ons beachhouse in Oostende liever. En ik heb daar de perfecte, maar echt de perfecte artiesten voor meegenomen. Waaronder de man die je volgende week kan komen bewonderen hier tijdens het eerste Sunset-concerten van de zomer.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En die hoor je zo meteen na Henri PFR en zijn nieuwste hit Sola.

0: niet nodig van Flemming en Meteor. En die laatste kan je dus volgende week zaterdag gratis en voor niets zien optreden aan het Beach House hier in Oostende om 8 uur om precies te zijn. En trust me, het zal er eentje zijn die je niet wil missen. Ondertussen is ook wedding season volop aan de gang en ook onze Q-artiesten delen mee in het geluk. Want Taylor Swift, Tay-Tay, voor de fans is sinds vorige week officieel getrouwd. Het is vanaf nu een officieel getrouwde vrouw. En terwijl zij nog nageniet van haar bescheiden, laat het ons zo zeggen, klein bescheiden huwelijk in Madison Square Garden, hoor je ze zo meteen bij Q.
1: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Mayday. En Open Light bij Q. Luisteraar Nick zegt via de Q-app: ik loop zo verloren zonder voetbal vanavond. Help! En ik ken het gevoel helemaal. Maar no worries, Nick. Je kan op ons rekenen om die leegte vanavond, ja, toch een beetje in te vullen.

Alex Warren. En Before You Leave Me. Het is ondertussen 7:30 geworden en trust me, of geloof mij liever, ik ga nergens naartoe. Even een kleine update over het verkeer. Er staan momenteel nog 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest en de langste staat nog altijd op de E40 richting Gent. Daar moet je een dik kwartier bijtellen tussen Jabbeke en Lophem, een klein kwartier tussen Beernem en Nevelen en nog eens een kleine 10 minuten tussen Lophem en Ooskamp. Ook op de E403 richting de Franse grens verlies je nog eens een klein kwartier tussen Ruddervoorde en Lichtervelde door een ongeval, dus wees daar ook extra voorzichtig. Ook op de A11 richting Antwerpen moet je nog eens een kleine 10 minuten bijtellen tussen Knokke-Heis en Polderken. Daar staat ook een defect voertuig, dus als je wil mag je zeker helpen. En ook op de Brusselse ring moet je nog eens een kleine 10 minuten bijtellen tussen Wezenbeek, Ophem en Ter Vuren. 4 armen, maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.

Dean Lewis back here. En be alright, het komt allemaal goed en daar kan deze jongeman over meespreken. Leerde Samber net geen jaar geleden kennen, dankzij deze virale hit Undressed. En ik moet toegeven, ik was ook meteen verkocht. Maar dan kregen we eerder dit jaar ook deze hit van hem. Home Wrecker, die momenteel op de zesde plaats staat in onze Q-top 40. En natuurlijk moest hij daar nog een hit bovenop doen. En enkele weken geleden kregen we uiteindelijk deze. My body isn't ready. En dat is toevallig deze week's Q-topschijf. En die komt er zo aan. Eerst een andere topper uit de Q-top 40. Sienna Spyro. En de hit die haar deze week de 17e plaats oplevert. Material Lover.

deze week jouw Q-topschijf Samber en My Body Isn't Ready. Maar hopelijk die van jou wel, want morgen zal dat extra van pas komen aan ons beachhouse. En waarom precies, vertel ik je.

0: gebeurt hier morgen nu?
1: Waarom zou je extra fit moeten zijn als je morgen naar het beachhouse komt? Wel, elke maandagmorgen kan je hier aan het beachhouse sporten. Dat is in samenwerking met gyms en dan kan je hier tussen 11 en 12 uur gezellig komen trainen op het strand met een coach. En ik bedoel, dat is toch zalig, hè? In het zonnetje op het strand, lekker werken aan je gezondheid. Love it. Je moet daar, je moet je daar liever gezegd voor inschrijven en dat kan heel gemakkelijk via qmusic.be of de Q-app. En ook geen stress, als je niet wil sporten ben je ook meer dan welkom op ons terras. En gewoon komen genieten van de vibes. Het is ondertussen bijna 8 uur. En voor we checken wat er momenteel in de wereld speelt,

0: 8 uur goedenavond het nieuws krijgen van Thomas.
1: Een goede avond. Brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Je hoort burgemeester Wilfried van Dalen.
2: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
1: Er is geen sprake van kwaad opzet. Onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pitcock.
3: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat, begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag, die je dan gelijk afmaakt, is toch wel speciaal als renner.
1: De rit vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekorte maatregel door de hitte. De zon die blijft nog wel even schijnen, temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht en morgen dan opnieuw zon en een graad of 31.
0: En momenteel nog redelijk druk op onze snelwegen. 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat nog altijd op de E40 richting Gent. Daar moet je ondertussen 3 kwartier bijtellen tussen Beernem en Nevelen. Dus probeer die regio toch een beetje te vermijden. Ook een klein kwartier tussen Lopem en Beernem op de A11 richting Antwerpen. Dan kleine 10 minuten tussen Knokke-Heist en Polderken. Op de E34 moet je een kleine 10 minuten bijtellen tussen Koning Albertlaan en Aardenburg-Kalseide. En ook op de Brusselse binnenring moet je nog eens 7 minuten bijtellen tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren, 4 armen. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, moet je daar minder dan 5 minuten bijtellen.
4: Music. Karin Kiriambico.
0: Welk Belgisch festival heeft zich weer mogen kronen tot koning van de festivals? Dat hoor je zo na.

Q en Yesterday, Today, Tomorrow. En naast Berre zijn er nog zoveel zaken om als Belg trots op te zijn, waaronder één van onze festivals. Eén specifiek festival, namelijk Tomorrowland. Want het is deze week voor het zesde jaar op een rij gekroond tot beste festival ter wereld volgens de DJ Mag. En dat is toch wel iets om trots op te zijn in ons kleine landje. Ik bedoel, alle grote namen uit de dance scene dromen om toch ooit eens in Boom te komen spelen. En voor deze man wordt het volgende week wel degelijk werkelijkheid. Zijn eerste mainstage optreden op Tomorrowland. Calvin Harris, nu samen met Florence and the Machine. Dit is Sweet Nothing.

jouw stem is veel belangrijker dan je denkt. Want jij bepaalt mee over onze wekelijkse hitlijst. Ik heb het natuurlijk over de Q Top 40. Dus als je op Q een hit hoort spelen waar je echt zot van bent en meer van wil, ja, dan kan je die in de Q-app een hartje geven en zo help je die hit klimmen in de lijst. Oh, dat was niet de bedoeling. Dus zoals ik zei, ja, dan kan je die hit laten klimmen in de lijst. Het enige wat je daarvoor moet doen is dus gewoon naar de Q-app gaan en... Dit is dus het perfecte voorbeeld, want dankzij de hartjes van onder andere Mark uit Beesel en Demi uit Torhout, klommen Aaron Blommaert en Zoe Levi maar liefst 5 plekken in de Q-top 40 met deze

Topic en Nico Santos met de Afro House hit van 2025, Body. Het is ondertussen net geen 8:30 geworden en er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat nog altijd op de E40 richting Gent. Daar moet je nog altijd een dikke 3 kwartier bijtellen tussen Beernem en Nevelen door een ongeval. Dus probeer die regio nogmaals te vermijden als je daar niet moet zijn. En ook op de E34 richting Antwerpen een dikke 5 minuten tussen Koning Albertlaan en Aardenburg-Kalseide. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.

hebt het vorig jaar waarschijnlijk wel gemerkt, maar 2025 was het jaar van de comebacks. De K3 Originals maakten hun legendarische terugkeer en ook deze twee legends doken opnieuw de studio in. Milk Inc. dropte na een break van meer dan 10 jaar deze Unstoppable. En ze hebben daar een jaartje later weer een nieuwe hit aan toegevoegd. En die krijg je van mij nu te horen, want dit is Medicine. It's

Diamondsback You. Ja, iedereen heeft in zijn leven wel een bepaald levensmotto. Ook al sta je er misschien niet altijd bij stil, ongetwijfeld heb je wel zo een bepaalde filosofie die je probeert te volgen in je leven. Die van mij persoonlijk is om elke dag iets nieuws te leren. En dat deel ik natuurlijk ook heel graag met jou. Want ik geef je zo meteen enkele tips om te vermijden dat jij deze zomer op het menu komt te staan van één van de meest ambetante insecten in ons land. Dus stay tuned, eerst Niall Horan.

Wat is volgens jou het meest lastige insect in de zomer? Ja, weet je wat ik echt helemaal niet tegen kan? Ja, van die muggen in de zomer. Echt verschrikkelijk. Waar ik ook echt geen fan van ben, liever gezegd. Zo van die ambetante vliegen. En zeker de laatste tijd, mijn huis zit er letterlijk vol van. Echt verschrikkelijk. Maar de hatelijkste insecten zijn ongetwijfeld wel wespen. Ik bedoel, echt verschrikkelijk. Maar hoe voorkom je nu dat jij gestoken wordt in de zomer? Eerst en vooral, niet lopen en slaan als ze in de buurt zijn. Iedereen heeft het wel gehoord. Heel logisch eigenlijk ook. Gewoon laat die beestjes doen, niet slaan en rondlopen. Maar blijkbaar moet je dus ook proberen zoete parfum te vermijden. Dus als je parfum draagt, ga niet voor die zoete sportieve geuren, maar eerder ja, van die mannelijke aardse geuren. Zou blijkbaar beter werken tegen wespen. En ja, probeer ook geen felgekleurde kledij te dragen. Dat zou blijkbaar ook moeten helpen. Nog een laatste tip om van die lastige beestjes ja, af te geraken is geur. Want blijkbaar zouden geuren als munt, citroengras, rozemarijn en zelfs zwarte peper wespen wegjagen. Is het zo? Wel ja. Ik zou zeggen, test het eens uit en hopelijk kan je vanaf morgen dankzij deze tips eindelijk genieten van een terrasje zonder te moeten stressen over die lastige wannabe bijen.

0: 9 uur. Goedenavond, het nieuws krijgen van Thomas.
1: Goedenavond.
0: De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant, dat zegt burgemeester Wilfried van Dalen.
2: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
0: Er is geen sprake van kwaad opzet. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de 2e editie met een record opkomst. Het thema dit jaar was One Family Many Colors, of één familie vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dan weer dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. En dan nieuws dat net binnen is, de Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Zverev. Meer in ons nieuws van 10. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en een graad of 31.
3: Love it! Ondertussen nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 richting Gent. Een dik half uur tussen Beernem en Nevelen. En een dikke 5 minuten tussen Lopem en Ooskamp. Ook op de Brusselse binnenring verlies je een klein kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Tervuren 4 armen. Op de A11 dan richting Antwerpen 9 minuten bijtellen tussen Knokke-Heist en Polderken. En uiteindelijk op de E34 nog eens een dikke 5 minuten tussen Eeklo en Kaprijke. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten. Music. Karin Kiriambico. De wind is hier serieus komen opdagen, maar we

0: Shaboozy en Miles Smith. Met Blink Twice. Een heel fijne avond.
1: Time flies, so don't blink.
0: En de kans is dus groot dat je deze zomer weer naar een trouwfeest moet. Of misschien zelf gaat trouwen, kan natuurlijk ook. Bij deze al gefeliciteerd als dat het geval is. Want ja, de zomer staat nog altijd gelijk aan wedding season. Maar helaas zal dat voor één van onze Q-artiesten ja, nog even moeten wachten. Want de liefde in zijn relatie is gesmolten als sneeuw voor de zon, zoals ze zeggen. Back to the single life dus. En wie die 35-jarige single is, vertel ik je zometeen na de nieuwste hit in onze Q-familie.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nog eentje uit onze repeat of niet, Justin en Sam Harper met Just a Little.

de langst genoteerde hit in onze Q-top 40. 29 weken voor Offenbach en Miles Away. En als jij toevallig een oogje zou hebben op Meteor, wel, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want de deuren staan weer open. Ja, Meteor en Céline Van Ooytsel hebben een punt gezet achter hun relatie. Heel jammer voor hun natuurlijk, maar ja, als jij een oogje hebt op één van de twee, is dat natuurlijk wel heel goed nieuws voor jou. Het zal volgende week dus wel enkel met Meteor te doen zijn tijdens het Sunset-concert aan ons beachhouse. Misschien wel jouw kans om te laten zien dat er nog genoeg visjes in de zee zwemmen. En Meteor komt er zo meteen trouwens aan. Na Pink en haar hit uit 2017, dit is What About Us.

0: Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

en Uncover uit 2015. Het is ondertussen iets over 9:30 geworden en er staan momenteel nog, even checken, nog 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 nog steeds. Tussen Beernem en Nevelen richting Gent moet je daar een dikke 30 minuten bij tellen. Tussen Loppem en Ooskamp ook een dikke 5 minuten richting Gent. Dan op de Brusselse binnenring 20 minuten tussen Wezenbeek, Oppem en Ter Vuren, 4 armen. En uiteindelijk verlies je ook op de E34 richting Antwerpen nog een dikke 5 minuten tussen Eeklo en Kapperijke. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5.

Volgens mij heeft iedereen recht op een beetje congé. Jij, ik ook. En dus ook Maarten en Dorothee. Maar de ochtendshow gaat gelukkig deze zomer wel nog verder, maar met Robbe Petitjean in de plaats en hij heeft jouw hulp nodig. Want Robbe is op zoek naar Robbe's Big Five van de zomer. Dat is een lijst met de vijf sterkste zomerplaten ooit. En jij kan jouw favoriete zomerplaat daarvoor nomineren via de Q-web of qmusic.be. En als je nog wat inspiratie kan gebruiken, help ik jou zo meteen heel graag verder. Na Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

Bills Mafia en Don't You Worry Child. Zoals ik eerder zei, Q DJ liever, Robbe Petitjean gaat deze zomer op zoek naar de vijf beste, de tijdloze en de sterkste zomerplaten van de zomer in Robbe's Big Five van de zomer. En het enige wat je daarvoor moet doen, is jouw all-time favorite zomerplaat doorgeven via de Q-app of qmusic.be. En dan maak jij kans om jouw plaats eerst en vooral in de lijst te krijgen. En ten tweede, veel beter nog, ja, dan mag jij een plaat gewoon uit de lijst shotten. Ik bedoel, hoe leuk is dat niet? Dus jij krijgt jouw plaat in de lijst en je mag dan een andere nog uit de lijst shotten. Lekker competitief, love it. Luisteraar Amy trouwens stuurde ook een hit door via de Q-app die zij heel graag in Robbe's Big Five zou horen. En die klinkt zo. Dancing on my own van Robin. Moet eerlijk toegeven, geen slechte keuze. Maar Fien uit Lokeren stuurde ook nog een verzoekje door voor Robbe's Big Five. En die klikt dan weer zo. Show Me Love van Wiz DMC en Bees and Honey. En ik moet eerlijk toegeven, dat is nu eens een zomerhit. Ja, die echt 100% in mijn lijst zou staan. Ik heb trouwens nog één gelijkaardige zomerhit voor je klaarstaan. En die hoor je na de Queen van de WK's, Shakira en Zoo.

Alex Warren en de nummer 22 in de Q-top 40 Passenger. Het is trouwens bijna 10 uur en we nemen hier stilaan afscheid van de zon achter mij. En helaas is het ook tijd voor mij, ja, om afscheid van jou te nemen. Je hoort gelukkig wel van 10 tot 12 nog onze resident DJ Dimitri Wouters met alweer een nieuwe summermix. En vanaf 6 uur morgen vroeg is Robbe Petitjean terug om jou door die zware maandagochtend te loodsen. Fijne zondag!

0: 10 uur goedenavond het nieuws krijgen van Thomas.
1: Goedenavond. In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, dat wordt nog onderzocht. De hulpdiensten die moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij wel aan de beterhand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, omdat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen, om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Mollet van Volkssterrenwacht Mira.
2: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daarboven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan de volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Het gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
1: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Tennis dan, de Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld ook, en hij volgt zichzelf op als winnaar van dat toernooi. En in de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf van 3000 jaar oud ontdekt. Het gaat om het graf van een man die Paser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers ook. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. En morgen dan opnieuw zon en 31 graden.
3: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij aan de betere hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. De wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Molet van de Volkssterrenwacht Mira.
2: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daarboven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan een volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Het gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
1: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te geraken, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met maar liefst 128 migranten het kanaal over en dat is dus een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar -41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is 1 zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken reed. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur die werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf ontdekt van 3000 jaar oud. Het gaat om het graf van een man die Baser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. En dan heb ik nog het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De dodental na de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis overleden is aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is nog altijd in Bedar. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen.
2: Als je dan kijkt hier in het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren eigenlijk. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is, maar wel de heuvels rond. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden, dat de huizen echt verwoest zijn en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
1: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. Hier bij ons in de provincie Namen is deze middag een natuurbrand uitgebroken in de gemeente Houillet. Het vuur woedde over een oppervlakte van ongeveer een hectare. 1 huis dreigde in de vlammen op te gaan, maar de brandweer kon het nog redden. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden vanavond terugkeren naar hun huis. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na 2 verwoestende aardbevingen daar. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De Verenigde Naties schatten dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin gevonden worden is nu, 18 dagen na de aardbevingen, zo goed als onbestaande. En afsluiten doen we met het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk, minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.